0: tegen leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten. Hey!

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit op de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien, met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Ressen, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: kiss.
1: Omroep Brabant presenteert
2: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
3: En dan zitten we hier in het oude.
2: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
3: Zing met me mee tot morgen vroeg.
2: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
10: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
9: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: al wakker, Maarten Kortlever.

0: wakker. Omroep Brabant.
1: Een hele goede morgen op deze zaterdag. Het is de laatste alweer van juni. Welkom bij Nu Al Wakker, de extra goed gevulde muzikale ochtendshow in het weekend. En het is nog steeds een beetje warm allemaal. Wat hebben we toch plaknachten achter de rug. Ik ga straks het uitgebreide weer met je doornemen. We hebben het ergste en warmste en heetste wel achter de rug. Maar toch, het is nog steeds warm. Muziek, dat is de hoofdmoot. En ik hoop dat dat gaat bevallen deze ochtend. Ik heb mijn best gedaan in ieder geval, samen met collega Edwin. Ed Sheeran dadelijk, Sniffende Tears. Ik zie Foreigner, ik zie Nova Star. Nou, kortom, er komt genoeg voorbij waar je hopelijk blij van wordt. De Ik Moet Nog Heel Veel Doen Vandaag plaat, ook die is aanwezig. En verder, ja, laat het gewoon op je afkomen. Dan komt het goed, denk ik dan. Ronan Keating, Love on Each Day, hoor je zo meteen na de brul van Katy Perry.
2: Wakker worden in het weekend.
0: Nu al wakker met Maarten Kort.

Rona Keating natuurlijk van Boyzone, maar solo kon hij ook wel wat. Loving Each Day, dan nu muziek die nou nog niet zo oud is. Een paar weken geleden was het de Omroep Brabant tipplaat. En het is gewoon een heel lieflijk liedje, dat is het eigenlijk. Het gaat ook over de liefde. Het lijkt wel alsof ze een beetje verliefd zijn op elkaar ook. René Vroeger en Waylon, hoe de liefde gaat.

0: liefde gaat, René Vroeger en Waylon.
1: Ik moet nog zo...
2: veel doen vandaag plaat.
0: En die is er elke zaterdag voor iedereen die wat lastig op gang komt. Maar als dat dit weekend het geval is, ja, ik geloof het wel. We slapen toch allemaal wat minder, hè, met temperaturen ruim boven de 20 graden 's nachts. Het is plakken, het is toch wat lastig. En dan kom je gewoon wat gammelen je bed uit. Ja, althans, ik wel. Ik heb ook geen airco boven. Misschien jij wel, dan kun je dat allemaal regelen. Maar nee, gewoon ramen tegen elkaar open en hoop op het beste. Nou, dat treft, ik heb een uitermate verkoelende... Ik moet nog heel veel doen vandaag plaat voor iedereen die toch wel van alles moet doen. Want dat gaat gewoon door, hè. Barbecue regelen, feestje misschien wel, weet ik wat allemaal. Tuintje nog wat doen, moestuintje. Het kan allemaal. Nou, wat zei ik? Een verkoelende ik moet nog heel veel doen vandaag plaat. Sterker nog, hij is ijskoud. Vandaag, namelijk Foreigner met Cold as Ice als...
1: Ik moet nog zo...
2: veel doen vandaag plaat.

Kenny en Dolly en Islands in the Stream. Hier in Nu Al Wakker op Omroep Brabant. Goedemorgen. Zometeen Ed Sheeran, Shape of You. Na Sniffen de Tears. Dit is Driver's Seat.

Ed Sheeran en Shape of You. Zometeen fonkel nieuwe muziek op Omroep Brabant. Elke week dan komen we bij elkaar en dan kiezen we een nieuw liedje uit waarvan we zeggen, joh, deze moet je horen. Dit is fantastisch. Dit is zo goed. Hij krijgt het predicaat Omroep Brabant tipplaat. Nou, zometeen hoor je wat de nieuwe tipplaat voor de komende week is.

0: Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Elke week een nieuwe en ook gisteren zijn we weer bij elkaar gekomen.

Misschien is het tijd, Yves Berendsen. Zijn nieuwe liedje is deze week de Omroep Brabant tipplaat. Die ga je dus extra vaak horen. En wij vonden hem wel leuk en met die blazertjes ook lekker zomers. Nou, we gaan een prima week tegemoet qua weer. Dus hou er zo, daar hoort de zomerse tipplaat bij. Nu, Nova Star en de beste...

0: to Come, zong Nova Star. En zo is maar net de beste liedjes. Daarover gesproken zoeken we uit Brabant. De Brabantse top 100 komt er namelijk weer aan. En heb je het al meegekregen? De stembus is open.
1: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
2: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
1: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
3: Radio speelt.
1: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
2: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: nog snel op omroepbrabant.nl/top100.
1: En dan kan je misschien wel stemmen op Nona. Ja, deze fantastische zangeres komt ook gewoon uit Brabant. Dit is Liar. Tell me why.

0: En je hoorde Nona met Liar. En die is dus stembaar in die Brabantse top 100. Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan even. omroepbrabant.nl/top100. Ik schrok net even terwijl Nona bezig was. Want ik dacht, shit, ik ben dat hele weer vergeten. Dat heb ik nog niet gedaan. Nou, ik hoef er op zich niet heel veel tekst aan te wijden. Want het is gewoon nog steeds warm. Vandaag, graad of 36, kan een klein buitje komen. Morgen gaat die temperatuur wel naar beneden. Dan misschien nog her en der 30 graden. De rest van de week zonnig weer, heel rustig en zo'n 25 graden. En dat is toch een heel stuk aangenamer. Laatste liedje van dit uurtje. The Stranglers, Always the Sun.
1: Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
15: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
14: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Caro Emerald en A Night Like This.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Een hele goede morgen. Na wederom een plaknacht. Ja, ik denk niet dat je denkt, doe mij nog een night like this. Het mag wel ietsjes frissen. Ja, dat geloof ik. Welkom bij Nu al wakker. Mocht je net wakker zijn, wordt het een mooie zaterdag. Ja, het wordt altijd een mooie zaterdag. Maar ook vandaag weer gewoon temperaturen. Hoog zomer in Brabant. Boven de 30 graden. Muziek. Ja, wat voor muziek komt eraan, wil je misschien weten. Nou, ik heb U2 straks op het menu staan. Dua Lipa zie ik ook al in de coulissen rondstruinen. Shakira met Zoo. En... een hele leuke in een plaatje van een plaats. Hoewel het niet een plaats is, maar meer een streek. Een regio dit keer. Maar we moeten de spelregels af en toe een beetje oprekken. Wie en wat en hoe, dat hoor je allemaal straks. Eerst zometeen fonkelnieuwe Nederlandse muziek. Want Bente heeft een nieuw liedje uit. 3, 2, 1. Maar eerst naar Simply Red. Dit is The Right Thing.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

is goed bezig, deze dame. Bente, zangeres, 321, zo heet haar nieuwe liedje. Vorig weekend stond ze nog op Pinkpop. En nou ja, nu alweer hier Boom Brabant te horen. Het kan snel gaan. Calvin Harris nu, dit is My Way. My Way.

0: je goed luistert, dan hoor je zelfs nog een klein beetje de ruis van de opname Love and Spoonful uit de jaren 60 en Darling Be Home Soon. Pride van U2 komt er zo meteen aan. Eerst nog Alex Warren en een van zijn vele hits, vandaag gekozen voor Eternity.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

2 en Pride. En nu al wakker op Omroep Brabant, nog een half uurtje ongeveer te gaan met hele fijne liedjes. Onder andere Level 42 nu.

Worries, daarvoor Dua Lipa, Be The One. Zometeen maar eens naar een plaatje van een plaats. En ik zei aan het begin van het uur al, het is dit keer geen plaats die ik bezoek, muzikaal gezien, maar een regio. Maar af en toe moet je de regels een beetje oprekken en het liedje is gewoon hartstikke leuk. Dus huppatee, ik dacht, die past prima in een plaatje van een plaats. Eerst nog even naar Shakira. Dit is de laatste, of nee, de ene laatste hit, want ze heeft inmiddels alweer een nieuwe. Zoo!

0: plaatje van een plaat.
1: Elke weekend, elke zaterdag, even op muzikale wereldreis de hele wereld over naar plekken en plaatsen die bezongen worden. Er zijn heel veel liedjes over plaatsen. Nou, vandaag weer iets gevonden. Daar hoeven we niet heel ver voor te gaan reizen. Het is voor sommige mensen echt een paar kilometer. En woon je in het noorden van de provincie, nou ja, dan ben je binnen een uurtje toch ook al in Vlaanderen. Onze zuidenburen, het bovenste deel dan, hè, want daaronder ligt Wallonië. Die kunnen niet altijd helemaal lekker met elkaar. Maar goed, dat is een heel ander verhaal, daar ga ik me nu niet aan branden, want dan zijn we overmorgen nog bezig, zo lastig is het daar. Vlaanderen, bezongen door Raymond van het Groene Woud. En ja, Vlaanderen is fijn, ik hou van Vlaanderen. Het is er mooi, het is, nou ja, mooi. Jawel, het is er wel mooi. Alleen sommige huizen zijn spuuglelijk, maar verder is het er mooi. Architectuur daar is af en toe leuk, ja, ook goed. Het is, ze hebben lekkere pintjes en dat soort dingen allemaal. Frietekes, och man, maak me gek. Zo eens even een dagje Vlaanderen, is niks mis mee. Keurig bezongen door Raymond van het Groene Woud in Vlaanderen boven. Dus ik dacht, die past wel een keer lekker in een plaatje van een plaats. Raymond en een ode aan onze zuidenburen.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Het gevoel van hier.

go. It ain't no country club either.

Sheryl Crow en All I Wanna Do. Einde van deze Nu Al Wakker. Ik wens je heel veel plezier zo meteen met Christian Westerveld. Hij neemt het over met Weekend. Daarna is het de beurt aan de tijdmachine met John. Weer gewoon in de jaren 70, 80 en 90. Vorig weekend was hij nog in de Zero's namelijk. En aan het eind van de middag ook nog Neder Koen. Twee uurtjes Nederlandstalig. Fijne zaterdag. Yeah.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, gek hè, dat dan zware windstoten en onweer, dat eigenlijk klinkt als een soort van bevrijding die op ons afkomt. Maar goed, misschien denken we er tegen die tijd weer anders over. Goedemorgen, dit is Omroep Brabant. Ik ben Christian en dit is weekend tot 12 uur. Met heel veel goede muziek. Het lijstje is nog niet compleet, dat weet je wel. Er mag weer meegedacht worden, daarover zo dadelijk meer. En ik praat je dadelijk ook even bij over de actualiteit in Brabant. Dan gaat het onder meer over een gecanceld festival dat toch nog een herkansing krijgt. En de brandweer die deze keer zelf geblust wordt.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Renew. ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
17: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
18: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
17: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
19: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
19: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
21: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
19: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
22: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
23: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
24: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
25: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
26: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
25: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
26: Weekend. Christian Westerveld.

0: aan het begin van deze hele hete editie van Weekend. Can't get by without you.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, want wij zijn een van de vier provincies waar code rood ook vandaag dus nog van kracht is tot 9 uur vanavond. En dat betekent dat je helemaal niet in paniek hoeft te raken, maar dat je wel moet nadenken bij wat je doet en vooral niet te veel doen, zeker niet in de zon. Zorg dat je goed blijft drinken. Nou ja, je weet het allemaal wel. Blijf uit de felle zon, al dat soort dingen. En let ook een beetje op de kwetsbaren om je heen, hè, dat die er ook doorheen komen. Want ook vandaag gaan we weer een heel eind richting 40 graden. Nou, die zullen we vandaag wel niet aantikken, maar we komen denk ik wel een beetje in de buurt. Je hoort straks van de vrienden van Weerplaza hoe dicht we in de buurt gaan komen. Heel treurig natuurlijk. Er waren heel veel dingen, heel veel leuke dingen gepland voor dit weekend. En heel veel is er ook afgelast. Nou, daar heb je veel over kunnen horen. Kun je ook heel veel over lezen over, op de website en op de app van Omroep Brabant. De stadionconcerten bij ons in Brabant, die zouden gisteravond en vanavond zijn, die zijn ook van de agenda gehaald. Maar maandag kan er toch wat worden ingehaald. Ik wil niet zeggen dat als je kaarten voor vanavond of voor gisteren had, dat je zo nu kunt doorschuiven naar maandag. Nee, dat zit iets ingewikkelder. Maar je kunt het allemaal lezen op de website en op de app van Omroep Brabant. Maar maandag kan het dan wel. Ja, en het is zo heet dat zelfs de brandweer moet worden geblust. Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen dat het zo warm kan worden. Want je denkt, brandweerlieden die weten wel om te gaan met hitte. Kunnen ze natuurlijk wel. Maar toen ze bezig waren met het bestrijden van een heidebrand in Goorlen, met het voorzorg, zijn ze met heel wat materieel uitgerukt. Ja, zijn de brandweerlieden ook elkaar een beetje gaan nat maken. Enkele moesten na afloop worden afgekoeld om oververhitting te voorkomen. Zo erg is het deze dagen. En wat is er nog meer allemaal in het nieuws? Nou, ook nog onder andere... Sorry, ik verslik me bijna, gaat net goed. Een ongeluk wat gebeurd is bij Valkenswaard. Daar heeft iemand een lantaarnpaal geraakt en die is vervolgens op een andere auto terechtgekomen waar een man en een vrouw in zaten en die zijn lelijk gewond geraakt daarbij. Het hele verhaal lees je ook op de website en op de app bij Omroep Brabant. Zullen we gewoon maar muziekje gaan doen? Kan ik even gaan hoesten? Dat heb ik wel even nodig, geloof ik. Will Powers hoor je op Omroep Brabant in Weekend. En Kissing with Confidence. Het is 14 minuten over 9.

0: Bruno Mars. I just might. Ja, daar is alles alweer mee gezegd natuurlijk. Hè. Ook vandaag is het weer puffen geblazen. En hoe erg, dat gaan we nu horen van Floris van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: Is het in jouw studiootje nog een beetje uithouden?
1: Nou, de zon staat er wel volop. En er is hier een luchtvochtigheid van 85%. Dus ik kan je vertellen dat het aardig heet is hier.
0: Ja, je staat eigenlijk onder de douche zonder dat er een douche boven je hangt eigenlijk.
1: Ja, zoiets. Ja. Ja, het zweet gutst van mijn rug.
0: Ach, maar jongen, nou, goed. Ik zou je niet te lang aan de praat houden. Dan kun je weer een cool plekje opzoeken zo dadelijk.
1: Nee.
0: Maar eerst willen we alles weten over deze dag van vandaag. Ja, we weten het, hè. Nog 4 provincies met code rood en daar zijn wij er één van.
1: Inderdaad, ja, het is echt ontzettend heet vandaag ook weer. Hè. Gisteren maximumtemperaturen in Eindhoven boven de 38 graden. En meerdere stations in Nederland hebben dat gehaald. In Noord-Limburg werd het zelfs 39,4. Ja, dat zijn toch echt ongekende taferelen voor Nederland. Vandaag iets minder heet met 35 tot 38 graden. Maar er is wel veel meer vocht aanwezig in de lucht en daardoor zal het net zo benauwd aanvoelen vandaag.
0: Dus ook vandaag rustig aandoen, niet te veel inspannen, niet in de felle zon gaan lopen en veel
1: Precies.
0: drinken.
1: Ja, inderdaad. Dat zijn hele goede adviezen van je. Over felle zon gesproken, de zon schijnt momenteel in het oosten van de regio, maar in het westen trekken momenteel wat wolkenvelden over. En vanmiddag is er een beetje een mengelmoesje van wolkenvelden, zonnige periode tussendoor. En dus die hele hoge temperaturen van 35 tot 38 graden. In de loop van de dag steekt er wel een verfrissende bries vanuit het westen op en daardoor zal het in de regio's rondom Breda, Bergen op Zoom iets minder heet gaan aanvoelen.
0: En komt er daarna iets om ons een beetje te gaan verkoelen?
1: Ja, dat komt er wel hoor.
0: Oké.
1: Okay. Hele stevige buien boven België.
0: Oh, wacht even, je zendertje begon even te haperen, even overnieuw.
1: Er komt wel verkoeling aan, want
0: er komt verkoeling
1: vanavond,
0: aan.
1: Ja. Ja, later vanavond ontstaan er hele stevige buien boven België. En die trekken met een zuidelijke stroming naar Brabant toe. En daardoor zal een groot deel van de provincie later vanavond en tijdens de nacht naar zondag met enkele fikse regen- of onweersbuien te maken gaan krijgen. En daarbij zijn ook weer allerlei randverschijnselen mogelijk. En dan moet je denken aan hagel, grote hagelstenen, veel bliksemactiviteit, veel regenwater in korte tijd. En ook morgenmiddag zijn een aantal buien mogelijk voor het oosten van de provincie. Opnieuw wordt het dan weer tropisch warm met 30 graden of meer en een hoge luchtvochtigheid. Maar maandag, ja, dan komt er echt verkoeling met 25 tot 27 graden. En staat er ook een verfrissende bries uit het noorden.
0: En dan de nachten. Die zijn ook belangrijk natuurlijk.
1: En dan de nachten. We krijgen nog één broeierige en hete nacht komende nacht. Met temperaturen ruim boven de 20 graden. Maar volgende week, als die noordenwind erin komt, dan koelt het behoorlijk af naar een graad of 14.
0: Oké, okay, nou dat klinkt heel veel beter.
1: Dat is veel beter, een stuk draaglijker, denk ik, hè?
0: Oké, okay, ja, inderdaad. Nou, de bevrijding is op komst. Dan mag ik wel hopen dat het met die hagelsteen een beetje mee gaat vallen. Want dat is natuurlijk ook weer iets waar we niet op zitten te wachten, natuurlijk. Hè? Maar goed, nou,
1: dat hoop ik ook, maar we gaan het wel zien.
0: We gaan het zien.
1: Houd het in de gaten.
0: En we gaan het hopelijk niet voelen. Dankjewel. En houd het een beetje cool, Floris.
1: Houd cool, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende, houdoe.
2: Het gevoel van de zomer.
3: Oh yeah, dude, it's summer.
2: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
4: when the weather is hot. Dit is het gevoel van hier.
2: Omroep Brabant.

0: J-Lo. Waiting for Tonight.
1: De schijf van 5.
0: Is er deze keer ook weer gewoon bij. En dat betekent dat je mag meedenken over wat mooie platen. En ik heb een thema voor je. Het is vandaag de dag van het wat. En dat is een fijne plaats om te zijn. En zeker als het zo heet is, want daar is het dan altijd net weer een paar graden koeler. Nou, niet altijd, maar heel vaak wel. Dus misschien is dat nog wel een idee. Hoewel, ja, je moet er wel eens zien te komen natuurlijk, hè. Dag van het wat, en dat vieren we met het woordje wat. En wat schrijf je als het over de wadden gaat met een D? Maar dat hoeft nou niet, hoor. Je kunt het gewoon met een T schrijven of ook nog met een H ertussen, zodat je wat in het Engels krijgt. Dus het woordje wat moet erin voorkomen. In de naam van de artiest of in de naam van de plaat. Wat dus. En wat zijn de voorbeelden? Nou, ik laat je wat horen.

0: Dus platen...
1: De schijf van vijf.
0: Waar het woord wat in voorkomt, of misschien wel in de naam van de artiest. Dat mag dus ook. Laat het even weten via de app wat je wil horen. Ja, het zit bijna overal in, hè? In elke zin lijkt het wel. 06573-28203. 06573-28203. Platen met wat erin vanwege de dag van het wat. Verkeersinformatie, 1 melding op het ogenblik. De N260, dat is de weg van Tilburg richting Baarle-Nassau. Daar, en dat zul je op meerdere plekken vandaag misschien wel tegen gaan komen, tussen Gilze en de afrit Riel is het wegdek in slechte toestand. Sommige plekken komt het omhoog, op andere plekken gaat het weer kapot. Daar is dat nu ook het geval. Dus tussen Gilze en Riel is het wegdek in slechte toestand. En daarom is het daar dicht. En de verwachte eindtijd daarvan is vanavond om 10 uur. Dus voorlopig kun je die N260 van Tilburg naar Baarle-Nassau tussen Gilze en de afrit Riel niet gebruiken, omdat het wegdek het begint te begeven onder deze hoge temperaturen. Straks gaan we weer even het theater in. Een theater met airco, kan ik je beloven. En

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: AMO. Chef Special. And In Your Arms.
1: De schijf van vijf.
0: De dag van het wat is het met een D. En dus is wat met een T. Of met een H erin. Het thema. Dus liedjes waar wat in voorkomt. Of wat. Ja, dat kan ook. Hè. What. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een heel leuk lijstje van Nicoline gehad. Even kijken. Wat als vroeger later wordt van Rob de Nijs. What about us? En wat er mensen. Ofwel watermensen van de drie J's. What about Livingston van ABBA? Nou, dat zijn zomaar een paar leuke suggesties. En zo zijn er heel veel mensen aan het meedenken. En dat vind ik altijd ontzettend leuk. Ik geef nog even wat voorbeelden. En intussen mag je nog gewoon doorgeven. Via de app 0657328203. Die schijf van 5 die dienen we op tussen 11 en 12. Maar veel eerder gaan we alvast een voorproefje doen. Dus zo dadelijk ga ik er vast eentje van doen. En misschien is dat jouw suggestie wel. Maar dan moet je hem wel even doorgeven. Via de app 0657328203. Hier nog wat voorbeelden.

0: lachend het weekend in.
1: Kijk, ik zag een bijzonder bericht van hem. Hij biedt zijn excuses aan dat hij zo populair is. Ja, dat klinkt heel arrogant, maar zo bedoelt hij het zeker niet. Het gaat over Jochem Meijer. Zoals heel veel cabaretiers heeft hij natuurlijk zijn voorstellingen voor het nieuwe jaar de verkoop ingedaan. Dat is allemaal begonnen en bij hem is het ook alweer heel snel klaar. Want hij is zo populair dat er bijna geen kaartje meer te krijgen is. En dat vindt hij ook alweer heel vervelend. Hij vindt het een eer, zegt hij, maar aan de andere kant ook heel vervelend dat een boel mensen dus achter het net vissen. En dus zullen we het moeten doen met stukjes cabaret, bijvoorbeeld hier. En dit is eentje die is recent me nog een keertje aangevraagd. Ben ik even vergeten door wie. Van, oh, kun je dat stukje nog een keertje laten horen dat hij op de Antillen was? De voormalige Antillen, moet je er dan bij zeggen. Ja, zeker. De Bonaire meneer, Jochem Meijer.
2: Ik kom daar 's ochtends vroeg aan in die vertrekhal. En het rare was, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En in één keer zie ik dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. Want achter één van die balies zit een enorme grote Antilliaan met een gouden ketting om. De grootste en mooiste glimlach die ik ooit van mijn leven gezien heb. Ik sta te stressen. Opeens ook een stem. Meneer. Ik moet chillen op de Antillen, meneer. Ik moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen? Ik zei, ik moet inchecken. Hij zei, meneer. Komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer. Ik geef u wel mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die insectbalie. En ik kijk zo, is hij niet te zwaar? Is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan. Ja, meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen. Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen? Ja, meneer, u moet nu naar de douane. Ik zeg, dat weet ik, maar waar is de douane? Hij zegt, weet je wat? Ik loop met u mee. Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Als hij bij mij thuis op dat tempo voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja. Na 10 minuten lopen en een carré. Ik wil even benadrukken. Dit verhaal wat ik jullie nu stel is letterlijk woord voor woord gebeurd zoals ik het nu ga zeggen. Na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open. Hij zegt, komt u maar, komt u maar. Ik ben ook de douane, meneer. Hij houdt mij tegen. Ja? Hij kijkt mij streng aan. Hij zegt, meneer, ik moet u één ding vragen. Maar heeft u die koffer helemaal zelf ingepakt? Ik zeg, helemaal zelf. Wat knap van u, meneer.
1: Wat jij wil.
2: Nou. Ik loop door naar die boardinghal. En wederom, ik zit helemaal in mijn eentje in die boardinghal. Dat is een rare ervaring. Ik sta daar een kwartier te wachten. Na een kwartier zie ik een deur opengaan. Komt diezelfde man tevoorschijn. Maar luister. Die man komt niet naar mij lopen. Nee, die man loopt naar een balie, verderop. Hij drukt op een van de knopje. En ik hoor een stem door die hele ruimte.
3: Mensen, voor de vlucht naar Curaçao kunnen nu boarden. Bij de boarding, meneer.
4: Dit is Omroep Brabant.
5: Hey everybody, it's B-Rexa here.
4: De hele dag.
6: Kijk gezellig. Omroep.

0: We hebben Richa en New Religion op Omroep Brabant.
1: Ik breek heel even in.
0: Ja, als je iets belangrijks of soms iets heel leuks te vertellen hebt, dan mag je altijd even proberen in te breken bij me. Dan stuur je gewoon even een berichtje via de app 0657328203. En wie dat altijd trouw doet, dat is Peter Paul. Als er weer even iets schoongemaakt moet worden. Want ergeren doen we ons allemaal aan troep die anderen op de stoep hebben laten gooien. Ik zeg maar eventjes dat anderen dat doen, want dat doen wij zelf natuurlijk niet. Maar sommige mensen doen er ook wat aan. En Peter Paul is zo iemand. En hij heeft een oproepje. Luister maar even mee.
1: Ik breek heel even in.
2: De peuk erin. Ook in heel Brabant gaan we op zaterdag 4 juli... goed zichtbaar sigarettenpeuken rapen. Voor een schoon Brabant. Kijk op peukmeuk.nl. En in Gemert starten we om 10 uur bij het gemeentehuis.
0: Nou, dat lijkt mij een hele goeie. Dus doe vooral mee. En hopelijk is het volgende week niet ineens weer een keer zo heel warm natuurlijk.
3: De schijf van vijf.
0: Ja, er is zoveel leuks binnengekomen. En er gaat ook heel veel leuks gedraaid worden. Dat gaat dus gebeuren tussen 11 en 12. Dan is altijd de schijf van 5. En je kunt daarvoor nog steeds mee blijven denken. En dat kun je dus doen door een appje te sturen naar 06573-28203. En te laten weten welke plaat jij dus heel graag zou willen horen. En het moet dus iets te maken hebben met het thema... Wat? En dit is er eentje, die is een paar keer aangevraagd. Ik ga zo dadelijk zeggen door wie. Eerst gaan we gewoon even luisteren. Pink en So What.

0: So What. Pink op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend.
2: Met Christian Westerveld.
0: En ik zou je nog vertellen wie hem aangevraagd had. Rick, Roderick, ik weet niet of dat familie van elkaar is. Fabiola en Jolanda hebben hem aangevraagd. En ik heb nog een hele lijst liggen met allemaal mooie platen die dus iets met het thema wat te maken hebben. Omdat het thema is... Af en toe gaat mijn tong even in de knoop. Misschien is dat wel omdat ik te weinig gedronken heb. Dat ga ik dan zo dadelijk maar eens even doen. Er staat een fles water op mij te wachten, dus misschien wel goed. Vandaag is het de dag van het wat, met een D. En daarom is het thema dus wat. En dat mag ook met een T geschreven worden. En ook nog met een H ertussen, zodat je wat krijgt. Als je nog een leuke weet, laat het even weten via de app 06-573-28203. Langzaamaan gaat de tijd richting 10 uur. En dan krijg je van de vrienden van de NOS te horen wat er allemaal, behalve de hitte, nog meer te melden is in de wereld. En daarna, dan gaat er nog heel veel gebeuren hoor. Onder meer ga je iets horen over een raveparty en een bakkerij. En dat komt op een hele bijzondere manier samen. En hoe dat nou precies zit, ja, het zal niet in Brabant zijn, dat soort dingen. Want we zijn zo creatief. Nou, één persoon specifiek, en die ga ik zo dadelijk spreken. Nou, het Brabants busje rijdt natuurlijk nog door Brabant heen. En natuurlijk heb ik ook weer, zoals elke zaterdag, een beter goed gejat plaat. Dus dan hoor je het origineel van een nummer dat je in een andere uitvoering waarschijnlijk heel veel beter kent. Heel veel goede muziek heb ik ook nog voor je. Dus alle reden om er gewoon lekker bij te blijven. En zorg ervoor dat je even rustig aan doet, hè. Want Code Rood moet je serieus nemen. Veel drinken en weinig inspanning. En ik zag ook al dat heel veel mensen een keertje wel extra boodschappen gaan doen, omdat het in de supermarkt zo lekker is. Ja, dat kan, hè. Je kunt ook verschillende supermarkten afgaan. Wel overal wat kopen, anders is het ook een beetje lullig voor die mensen natuurlijk. Keep it cool, zeggen ze dan maar. Op naar 10 uur.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
12: Hè, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
17: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
16: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
17: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe. Daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
14: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
18: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en dat zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale Omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
0: Extreem weer, mag je het gerust noemen. Het is echt weer warm vandaag, dus een beetje kalm aan doen. En lekker om op Brabant luisteren natuurlijk. Ik geef je 1 melding uit het verkeer mee, want er is weer een wegdek kapot gegaan. De N260, daar gaat het over, van Tilburg naar Baarle-Nassau. Tussen Gilze en de afrit Riel is het wegdek in zo slechte staat dat de weg nu dicht is. En dat is tot vanavond in ieder geval het geval. Zo dadelijk hoor je onder meer het origineel van deze klassieker die we allemaal kennen.
21: Dit is weer.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
23: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SVK Benelux.
24: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Silvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
27: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
28: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Silvermeeuw.nl.
27: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
29: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
30: Hey, hallo! Denny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dennyveralive.nl. Ik zie je daar.
31: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
32: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
31: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Weekend. Christian Westerveld.
33: Christian.

0: Raccoon en No Mercy. Precies 10 minuten over 10.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Vandaag is het zaterdag de 27e juni van 2026. Gisteren was het bloed heet. En vandaag gaat het redelijk dezelfde kant op. Floris van Weerplaza.
2: Vandaag iets minder heet met 35 tot 38 graden. Maar er is wel veel meer vocht aanwezig in de lucht. En daardoor zal het net zo benauwd aanvoelen vandaag.
0: En nog steeds code rood van kracht tot 9 uur vanavond. En dat betekent dat er ook heel veel festivals, heel veel activiteiten niet doorgaan, helaas. Meer daarover lees je op web en appen bij Omroep Brabant. Daar kun je ook andere dingen lezen, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een miljoenenpand door het ROC Ter A in Helmond had niet geheim mogen blijven. Dat zegt een hoogleraar, Leonard Verburg, van de Radboud Universiteit tegen Omroep Brabant. Deze mbo-instelling beroept zich op een geheimhoudingsafspraak met de gemeente, maar volgens Verburg is dat een flauwekul-argument. Als je het hele verhaal wil lezen, kijk dan even op de website en op de app, en dan kom je veel meer nieuws ook tegen. Veel gaat er over de warmte, ook het een en ander over die stikstofplannen waar gisteren over bekend werd vanuit Den Haag. En reacties daarop, je ziet dat ook allemaal op de website en natuurlijk ook op de app. Ja, en als we het dan hebben over bijzondere evenementen en dingen die georganiseerd worden, iets wat wel doorgaat, morgen, iets heel bijzonders wat je niet in een bakkerij verwacht, daarover zo dadelijk meer. Maar eerst
1: de Beter Goed Gejat plaat.
0: En dan hoor je een hele bekende plaat die je allemaal zo kunt meeneuren. Maar dan blijkt dus dat het niet helemaal origineel is. Ofwel, het is een cover die je hoort. Of liever gezegd, het origineel daarvan. Of het is een vertaling of een bewerking. Nou ja, van alles en nog wat kan er natuurlijk. Ja, dit liedje is nog lang niet relevant, want we zijn, dat lijkt anders, maar we zijn nog maar amper begonnen.
3: Dit is weer.
0: Ja, deze klassieke
1: de Beter Goed Gejat plaat
0: van Gerard Cox kennen we natuurlijk allemaal uit 1973. Maar het is geen origineel. Hij heeft het overgenomen uit de Verenigde Staten. Namelijk van een singer-songwriter die luistert naar de naam Steve Goodman. En dan gaat het helemaal niet over de zomer. Laat staan over een zomer die al voorbij is. Nee, het gaat over de City of New Orleans.
1: De Beter Goed Gejat plaat.

0: girl. Het is 11:30 geworden. Je luistert naar Omroep Brabant.
1: Dit is jouw weekend.
0: Ja, en dat is altijd al van toepassing op iemand die iets bijzonders beleeft in het weekend. En in dit geval is dat Thijs Evers. Thijs, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Met Thijs van Bakker en Leogert.
0: Ja, want jij gaat iets organiseren wat gelukkig wel doorgaat. Dat moeten we er maar even bij zeggen. Want heel veel is bedacht dit weekend wat allemaal moet worden geschrapt vanwege de hitte. Maar je gaat morgen iets doen dat gaat gelukkig wel door. En dan breng jij twee dingen samen die ik

0: zo gauw even niet kan rijmen, namelijk een raveparty en de bakkerij waar jij werkt.
1: Dat klopt helemaal.
0: Hoe kom je erop?
1: Ja, hoe kom ik op? Het is, je zit wel eens online een beetje te scrollen.
0: Ja.
1: En toen zag ik een rave voorbij komen ergens in Italië in een bakkerij. En dat was een shot van 10 seconden. Ik denk, ik kreeg kippenvel over heel mijn lichaam. Ik denk, wauw, dit moet ik doen in Brabant.
0: En wat zie je dan? Want je ziet dus iets voorbij komen en dan gaan mensen even helemaal uit hun dak en die klimmen dan over de toonbank. Wat moet ik me hierbij voorstellen, joh?
1: Ja, is goed. Ik hoop niet eens over de toonbank klimmen, maar wat ik zie op dat filmpje, of meerdere films, zijn een bakkerswinkel waar mensen helemaal uit hun dak gaan op gezellige muziek. En ondertussen een lekker croissantje of een koffietje in de hand of een lekker puddingbroodje. En dat komt voorbij met een geweldige sfeer. En ik denk, ja, dat moeten we in onze bakkerij creëren.
0: Ja, en dan moet je alleen de rest van de bakkerij nog meekrijgen, denk ik.
1: Ja, dat was wel een hele uitdaging om iedereen een beetje zover te krijgen met mijn gekke plannetjes af en toe.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel gelukt. En wat je nou de laatste maanden ziet, het wordt steeds meer gedaan in koffiebarretjes. In Amsterdam heeft het al plaatsgevonden. Roermond de laatste keer. België. Maar eigenlijk vaak toch al de grotere steden. En ik zit in het kleine Drunen, tenminste. Klein. Het is wel best wel wat groot.
0: Maar
1: het is natuurlijk geen stad.
0: Nee.
1: En ik laat het gewoon eens gek doen. En laat het eens gewoon bij een dorpsbakker proberen.
0: En dat gaat dus morgen gaat dat allemaal gebeuren dan?
1: Morgen vroeg zelfs. Dus normaal zijn we op zondag dicht. Maar deze zondag gaan we speciaal open voor deze race.
0: En dan kom je bij de bakkerij. Wat moet ik me erbij voorstellen? Wat gaat daar gebeuren dan?
1: Wat gaat er gebeuren? Er staat een tent buiten. Dat is eigenlijk meer de entree ook ter schaduw. En binnen staat er een house DJ. Die laat alle leuke plaatjes horen met een koffietje, een cappuccino of een thee. En wat lekkers erbij uiteraard. Want bij een bakker haal je het ontbijt onder andere. Zo gaan we lekkere croissantjes langs, warme chocoladebroodjes. En vooral genieten en het leven vieren. Dat is het belangrijkste.
0: Het leven vieren. Nou, dat vind ik een hele mooie uitdaging om dat op deze manier te doen. En dan ook nog eens een keer op een dag dat we, nou ja, hopelijk een beetje in verkoeling terechtkomen. Hè? Want een beetje energie is er wel bij nodig natuurlijk, hè?
1: Ja, het is bij ons ook in de bakkerij eigenlijk niet om uit te houden. Gelukkig hebben we in onze winkel een goede airco en in onze pakketbakkerij ook. Maar de machines hebben het zwaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Niet alleen de machines.
0: De mensen nog meer. Het gaat dus gebeuren morgenochtend bij bakkerij Leo Geerts in Drunen. Kan iedereen er zo naartoe of hoe werkt dat?
1: Ja, goed dat je dat vraagt. We hebben kaartjes verkocht.
0: Ja,
1: we hebben tot nu toe wat kunnen eigenlijk maar 50 man binnen. We hebben vanwege de hitte toch iets teruggeschaald.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog een paar kleine plekjes over. En ik zou zeggen, kom gewoon langs en kijk even of dat je binnen kunt. En zo niet, op straat kan het ook gewoon gezellig worden.
0: Oh ja, dan krijg je het gewoon mee.
1: Het is maar een paar uurtjes hoor. Gewoon echt in de ochtend van 9 tot 1 maximaal. Dat wil ik niet te veel overlast geven voor de buurt natuurlijk. Maar gewoon even gezellig zijn. Een koffierave of wel een koffiedisco. In een bakkerij. Hoe geweldig is dat?
0: Nou, ik vind het een hartstikke mooi plan. Zullen we er gewoon even een bijpassend muziekje bij bedenken?
1: Ja, ik heb wel een leuk idee. Als we nou eens iets van Bob Marley doen.
0: Ja.
1: En Let the Sun Shining. Of,
0: the Sun is Shining? Ja.
1: Ja, lijkt me heerlijk. Want het zonnetje staalt ook weer. En ook al is het warm.
0: Ja.
1: De zon brengt altijd vreugde.
0: Zo is het. Als je ons tenminste een beetje met rust laat en niet te dichtbij komt, denk ik er dan maar bij. Dat hebben we toch wel meegemaakt.
1: Fijn weekend allemaal.
0: Hey, maak er wat moois van. En we gaan lekker naar Bob en in de versie van Funkstar Deluxe draaien. En fijn weekend verder, Thijs.
1: Fijn weekend.
0: Hey, groeten. Houdoe.

0: nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
1: De ijsvogel mag wel ijsvogel heten, maar als je denkt dat hij van ijs houdt, nee, en ook niet van ijsjes. Ik vertel je waarom ik wel van de ijsvogel hou.
2: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

Omroep-Brabant and The Promise You Made. 11:01, 2 meldingen uit het verkeer. Eentje net buiten Brabant, de A15 richting Nijmegen. Voor de afrit Arkel is file ontstaan. Een kleine 10 minuten vertraging heb je daar. En op de N260 van Tilburg richting Baarle-Nassau. Daar is het misgegaan met het wegdek. Tussen Gilze en de afrit Riel is dat het geval. Die kun je niet gebruiken, dat stuk weg. En dat duurt zeker tot 10 uur vanavond. En je houdt er rekening mee dat dat soort meldingen over problemen met het wegdek vanwege de hitte misschien vandaag nog wel eens vaker voorbij zullen komen. Straks krijgen we het Brabants Buske nog voorbij. En ik heb een hele mooie plaat om te janken van misschien wel het allerbeste album wat ooit gemaakt is. Hoor je straks. Nu Roxette.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City en Fireflies. Ik krijg trouwens een berichtje uit Halsteren van Michel. Net eerste onweerklappen boven Zeeland gehoord. Ik sta op het dak van mijn nieuwe woning. Deze moet dicht voor de regenbuien komen. Dus je weet, er komt wat aan alvast. Dat zijn de eerste waarschuwingen.
2: Een plaat om te janken.
1: Maar je zit met de warmte natuurlijk. En oogvocht, dat kan er ook natuurlijk even uitkomen, hè, als het emotioneel wordt, de muziek. En daar is deze rubriek voor. Dus een mooie plaat om te janken. Elke week hoor je er eentje. Dat kan een Nederlandse smartlap zijn. Het kan ook iets internationaal zijn. En in dit geval is dat laatste het geval. Net zei ik al even dat het misschien wel van het allerbeste album ooit komt. Dat is altijd subjectief natuurlijk. Maar ik ben heel erg subjectief als het om de Beatles gaat. Het laatste album dat ze samen opnamen, dat was Abbey Road. En er staat een prachtige tranentrekker op. Die Paul McCartney schreef en ook zong. En hij heet Oh Darling.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit op de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Teddy Swims. En het swim staat dan voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Dat is dan de afkorting en dat maakt dan weer swims. 13 minuten voor 11. We gaan naar het Brabants Buske toe. En het Brabants Buske is altijd op zoek naar plekken waar leuke dingen worden georganiseerd. Ja, en je weet het, hè, in zo'n weekend als deze, of dit weekend moet ik zeggen, om het in goed Nederlands te houden, een weekend als dit, waar het zo warm wordt dat de code rood zelfs van kracht is, ja, dan heb je, als je iets wil organiseren, wel een probleem. Maar voor elk probleem zijn gelukkig ook wel weer oplossingen. Hannelore weet het hele verhaal. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian. Ja, wij zijn vanochtend vroeg vertrokken met ons buske. Want ja, het wordt weer een hete dag natuurlijk. We maken vandaag toch wel een beetje een speciale hitteuitzending. Want je merkt het overal in de provincie. Overal ja, wordt vroeger gesport. Mensen gaan er vroeger op uit. Maar er zijn inderdaad ook, zoals jij zegt, er zijn dingen ook afgelast door heel het land. En dat is ook hier het geval in Terheide. Traaien ten top. Een hele mooie locatie op de Schans in de natuur. Je kijkt uit op een molentje, maar je kon ook de kerk van Terheide vanaf hier zien. En er staat een hele mooie grote witte tent. Daar zou dit weekend van alles georganiseerd worden. Maar René, jullie kregen gisteren te horen, 3:30, het mag niet doorgaan.
2: Inderdaad.
1: Wat dacht je toen?
2: Ja, verschrikkelijk. De gemeente belde op, inderdaad. We hadden eerst groen licht, maar uiteindelijk toch niet. Dus gisteren is ze om 3:30 afgeblazen.
1: Ja, er werd een traantje gelaten, begreep ik net al van jou, Christian.
3: Nou, niet één traantje. Dat was gewoon verschrikkelijk. Dat was brullen en zak en as. En, ja. We wisten het niet meer.
1: Ja, want jullie zijn er heel het jaar mee bezig geweest.
3: Klopt. Het hele jaar door, elke dinsdag, hebben wij overleg. Ja, dan krijg je zo'n bericht. Ja, dan weet je niet wat er gebeurt. Ook zo kort voor het evenement. Ja,
1: alles staat al. Je hebt alles al betaald waarschijnlijk.
3: Alles staat. Dus eigenlijk is er maar één weg. En dan denk je van oké, we moeten gaan afbreken. Totdat hier één iemand riep, de dochter van René. Kunnen we niet gewoon alles verplaatsen naar volgende week? Ja, nee, natuurlijk niet. Hè. Die tent, alles staat hier. Ja, dat moet allemaal terug. Op dat moment dacht ik, laat ik eens een telefoontje plegen naar de tentenleverancier. En ja, die was eigenlijk gelijk positief. En die tent die kon een week langer blijven staan.
1: Ja, dat is alleen.
3: Dat is één. En dat is eigenlijk de belangrijkste. Ja. Nou, en op dat moment ga je door met bellen. En contacten eigenlijk met alle leveranciers. En er is heel veel mogelijk. Een aantal dingen die vervangen moeten worden of die vervallen. Maar ja, we zagen mogelijkheden. En we kregen een bericht dat we vandaag een gesprek zouden hebben met de burgemeester.
1: Ja, die is net weg, denk ik, René.
2: Die is net weg, inderdaad. En die heeft goed nieuws kunnen achterlaten. Ze gaan meewerken om het volgend weekend mogelijk te maken. Dus wij zijn erg blij.
1: Ja. Ja. Dus het was wel een hele grote opluchting, kan ik me zo voorstellen.
2: Inderdaad. We moeten nog wel wat dingetjes afstemmen de komende dagen. Maar dat gaat wel goed komen. Onder andere, we hebben te maken met de voetbal. Die bestaan 100 jaar. Het komend weekend ook een feest. Maar goed, dat gaan we samenvoegen. We hebben het met de voetbal al overleg gehad. En ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Wij hebben, technisch kan het nu. En ja, goed, met de medewerking van de gemeente en een hele hoop vrijwilligers, want er zijn er meer dan 200 die hier aan meewerken, moet er goed gaan komen.
1: Is dat dan ook de kracht van een dorp? Want je wilt natuurlijk wel voor elkaar werken, denk ik.
2: Ja, dat is echt de kracht van een dorp, inderdaad. Ik zou niet weten hoe dat anders moet. Ja. Iedereen staat hier klaar en je ziet ook de reacties op de socials hoe dat gaat. Iedereen roept van, kunnen we iets doen, willen meewerken, dan doen ze dat. En dat gaat ook gewoon goed komen. Als wij een vraag hebben voor vrijwilligers, dan zijn er altijd heel veel die willen helpen. En die staan hier dagenlang te sjouwen en te doen om het gerealiseerd te krijgen.
1: Ja. Wat voor festival is Traaien ten Top?
2: Het is echt een voor het dorp, zeg maar. Hè. Dus het is een festivaletje voor het dorp. Maar ook heel veel verenigingen hebben we hierbij betrokken. En het is niet alleen een feestavond. Op zaterdag hebben we ook nog een beachvolleybal hier altijd. Dat is heel druk. 48 teams zouden meedoen. Dat was de kortste keer uitverkocht. En, maar ook op zondag brengen we alle verenigingen bij elkaar in het dorp. En dat vinden wij belangrijk. De harmonie begint op zondagmorgen met een ontbijtconcert. En het loopt verder in de dag met een sportevenement van de sportschool. Maar ook een obstacle run. Obstacle walk die ze hier gemaakt hebben. Een heel groot parcours van 3,4 kilometer. Die loopt vanaf de Schans over de ijsbaan en weer terug. En dat soort dingen, dat maakt het leuk. De brandweer is hier zondag. Die hoef je maar te bellen en die komen. Weet je, iedereen doet eraan mee om er iets leuks van te maken.
1: Eigenlijk komen allerlei mensen gewoon vanuit het dorp en de omgeving hier samen in zo'n weekend.
2: Inderdaad. Ik vergeet ongetwijfeld nog een hele hoop activiteiten. Maar er gebeurt hier heel veel op zondag. Dus morgen is hier inderdaad buiten.
1: Ja, dat wilde ik even zeggen, want morgen gaat het dus wel
2: morgen
1: door.
2: Morgen gaat het dus gewoon door. En dan beginnen we hier met de obstacle Run, Box wordt dat morgen dan. En de, hoe moet ik het zeggen, het concert van de Harmonie. En
3: dat, dat is volgens mij. Of wel, jawel.
1: Ja, dat is wel wat verwarring, ja. Want dus de agenda is nog maar net veranderd natuurlijk. Ja,
2: nee, maar dat klopt helemaal. Hè. Dat staat nog helemaal morgen. En dat gaat dus gewoon helemaal door. Dus het programma van morgen blijft gewoon helemaal overeind. En het
1: en
2: leuke...
1: komt er eigenlijk nog een weekend bij dan eigenlijk.
2: Ja, als je het zo bekijkt wel, ja. Ja, inderdaad. Maar en het leuke is, we sluiten het af hier. Aan het einde van de zondag met nog twee artiesten. We hebben en Justin de Wild en... Rutger van Barneveld,
0: zo.
2: Die twee zomerrits, die staan achter elkaar hier aan het einde van de middag. Dus ja, dat moet goed komen.
1: Nou, je hoort Christian, morgen gaat het dak hier eraf. Maar volgend weekend dus ook. Ja. Dus het leek gisteren even, gisteren hadden ze hier heel erg benauwd. Niet alleen van de hitte, maar ja, van het slechte nieuws. Maar ze hebben zojuist te horen gekregen dat het dus toch kan doorgaan. Dus nou ja, dat is fantastisch nieuws natuurlijk.
0: Jazeker, en een dikke streep eronder inderdaad dat dit gewoon het werk van een gemeenschap is. En hoe een dorp dan... heel mooi samenkomt op het moment dat, dat er even de nood aan de man is. Jullie hebben nog meer van dit soort bestemmingen vandaag dus?
1: Ja, zeker. Nou, wij hadden zelf zoiets, we willen vandaag ook wel wat verkoeling.
0: Ja.
1: Dus het zou zomaar zo dat wij naar de skihal in Rukven gaan. om even af te koelen van de hete dag. Dus dat zie je natuurlijk vanavond allemaal in het Brabants Buske. Vanaf 17:15 op Omroep Brabant.
0: We gaan weer kijken, Annelore. Dank je wel, tot de volgende weer.
1: Houden we.
0: En veel meer over evenementen die niet doorgaan. En soms ook weer wel doorgaan, want soms worden er oplossingen gevonden. Dat zie je allemaal op de website en op de app van Omroep Brabant. En hier is Somber en Undressed.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
8: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
12: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
13: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
14: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
13: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
14: Koppens biedt veel meer.
13: Kom langs in Volkel.
14: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
12: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3, 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg En bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober. Maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen, dat voorgaat. Rijma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
17: En dit is Omroep Brabant. Dit is weekend tot 12 uur. En dadelijk veel meer over het weer. Dat hoor je straks zo een kwartiertje ongeveer. De berichten over vandaag en ook de komende dagen. Verkoeling op komst of toch nog niet? Je hoort het duidelijk van Floris van Weerplaza. En ik vond net wel grappig in het NOS-nieuws dat de bondscoach zei over mevrouw Rijpma de Jong dat ze snel vooruit ging. Ging ze nou snel vooruit of ging ze nou snel... Nou ja, laat maar. Ik heb 2 meldingen over het verkeer. Daar gaat het niet zo snel vooruit. Wat een bruggetjes weer. De A15 naar Nijmegen voor de afrit Arkel. Daar is het wegdek in slechte staat en levert dat ook vertraging op zo'n 10 minuten ongeveer. En op de N260, dus dat is in Brabant zelf, richting Baarle-Nassau tussen Gilze en afrit Riel. Daar is de weg ook afgesloten omdat het daar ook door het zeer hete weer een hele slechte toestand van het dek is en het wegdek is. En dat duurt tot vanavond 10 uur voordat dat allemaal weer opgelost is. Zo dadelijk gaan we de schijf van 5 doen. Het thema vanwege de dag van het wat, met een D, wat. En dat kan ook met een T zijn. Dus liedjes met what in het Engels of gewoon wat in het Nederlands. Die mag je doorappen naar 06-573-28203.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
20: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
25: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen, want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
27: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
7: Dit zit.
8: Voordelig en snel.
7: Dit zit.
28: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
29: Pijnenburg Schoenen en je dag wordt goed.
28: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
1: stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Reze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Weekend. Christian Westerveld.

0: Bryan Adams and Run to You.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, en meer over het weer, wat we kunnen verwachten voor vandaag. Nou ja, het is warmte natuurlijk vooral, maar er komt ook wel het een en ander aan verkoeling. Maar ook nog wel met een complicatie erbij onze kant op, want het kon wel weer even noodweer worden laat vanavond. En misschien vannacht hoor je straks veel meer over van Floris van Weerplaza. Ja, en net vorige 11 hoorden we een mooi verhaal uit de Heide, waar dan toch een festival dat een grotendeels afgelast was dit weekend, toch volgende week weer, dankzij Verenigde Krachten, weer door kan gaan. Nou ja, daar gaat niet overal voorop. Bij ons in Brabant is dat dan weer wel zo. Dat festival dat in het Philipsstadion zou zijn vanavond en ook gisteravond al, dat wordt dan voor een deel weer naar maandag verplaatst. Maar ja, soms lukt dat gewoon niet en moet je gewoon zeggen, het hele feest letterlijk gaat gewoon niet door. En dat is natuurlijk heel akelig voor mensen die daar ontzettend veel tijd, energie en ook geld in gestoken hebben. Lees je meer over op de website en ook ander nieuws kom je daar tegen. En het is vandaag de dag van het wat.
1: De schijf van vijf.
0: En dat betekent dat ik plaatjes zoek die iets te maken hebben met het thema wat. En dat wat, dat kun je dus ook gewoon schrijven met W-A-T of met een H ertussen, dan wordt het Engels natuurlijk. Als je een leuke plaat weet, laat het weten via 06-573-282-03. 06-573-282-03. En So What van Pink hoef je niet meer te vragen, want die hebben we al gehad. Alle anderen zijn meer dan welkom. Dadelijk dus de schijf van vijf en straks dus ook de uitgebreide weersverwachting.

0: Toto en Don't Chain My Heart. Ja, en het is... kijk, hij begint al te praten, onze Floris. Dat is nog niet de bedoeling. Nee, dat moet hij pas doen. Als ik heb gezegd dat we nu naar de weersverwachting van Floris van Weerplaza gaan luisteren... en dan gaat het erover, ja, het is al zo heet geweest... en we gaan gewoon nog even door, hè, met de hitte.
1: Inderdaad, ja, het is echt ontzettend heet vandaag ook weer, hè. Gisteren maximumtemperaturen in Eindhoven boven de 38 graden. En meerdere stations in Nederland hebben dat gehaald. In Noord-Limburg werd het zelfs 39,4. Ja, dat zijn toch echt ongekende taferelen voor Nederland. Vandaag iets minder heet met 35 tot 38 graden. Maar er is wel veel meer vocht aanwezig in de lucht... en daardoor zal het net zo benauwd aanvoelen vandaag.
0: Dus ook vandaag rustig aandoen, niet te veel inspannen... niet in de felle zon gaan lopen en veel drinken.
1: Ja, inderdaad. Dat zijn hele goede adviezen van je. Over felle zon gesproken. De zon schijnt momenteel in het oosten van de regio... maar in het westen trekken momenteel wat wolkenvelden over. En vanmiddag is er een beetje een mengelmoesje van wolkenvelden... zonnige periode tussendoor. En dus die hele hoge temperaturen van 35 tot 38 graden... In de loop van de dag steekt er wel een verfrissende bries vanuit het westen op... en daardoor zal het in de regio's rondom Breda, Bergen op Zoom... iets minder heet gaan aanvoelen.
0: En komt er daarna iets om ons een beetje te gaan verkoelen?
1: Ja, dat komt er wel, hoor. Later vanavond ontstaan er hele stevige buien boven België... en die trekken met een zuidelijke stroming naar Brabant toe. En daardoor zal een groot deel van de provincie later vanavond... en tijdens de nacht naar zondag met enkele fikse regen- of onweersbuien te maken gaan krijgen... En daarbij zijn ook weer allerlei randverschijnselen mogelijk. En dan moet je denken aan hagel, grote hagelstenen. Veel bliksemactiviteit, veel regenwater in korte tijd. En ook morgenmiddag zijn een aantal buien mogelijk voor het oosten van de provincie. Opnieuw wordt het dan weer tropisch warm met 30 graden of meer en een hoge luchtvochtigheid. Maar maandag, ja, dan komt er echt verkoeling met 25 tot 27 graden. En staat er ook een verfrissende bries uit het noorden.
0: En dan de nachten. Die zijn ook belangrijk natuurlijk.
1: En dan de nachten. We krijgen nog één broeierige en hete nacht komende nacht... met temperaturen ruim boven de 20 graden. Maar volgende week, als die noordenwinter inkomt... dan koelt het behoorlijk af naar een graad of 14.
0: Oké, nou dat klinkt heel veel beter.
1: Dat is veel beter, een stuk draaglijker, denk ik, hè?
2: De schijf van 5.
0: Nou, wat mij betreft wel. De schijf van 5. We gaan beginnen. Het is 8 minuten voor 11:30. Ja, en deze in het thema wat mag natuurlijk niet ontbreken. What's new?

0: het laatste album wat ze maakten in 2000. Doe maar wat je en Peter en Johan vroegen de maan.
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: Ja, en ik kan me niet anders voorstellen dan dat Doe Maar daar ook wel een mooie plek in zou krijgen. En misschien wel meerdere plekken in die Brabantse Top 100. Op de 7e van de 7e, de dag van de zachte G. Dan gaan we een hele mooie dag ervan maken in Gemert. Op locatie. Kom vooral langs als je in de gelegenheid bent. Het zal iets minder warm zijn dan vandaag, mogen we hopen. En dan gaan we hem uitzenden, die Brabantse Top 100. En die zijn we nog volop aan het samenstellen met z'n allen. Er kan nog gestemd worden en dat kun je doen tot de 2e juli. En dat is komende donderdag om 9 uur, dan gaan de stembussen dicht. En tot die tijd kun je gewoon, als je even zoekt naar Brabantse Top 100... via Omroep Brabant, even je lijstje ingeven. En dat kun je doen met 5 tegelijk, dus 5 platen. Dat is het minimum. En maximaal 10. Dus dat wordt nog wel even puzzelen hoor. Want dat wordt voor mij ook nog even moeilijk. Ik heb het ook nog niet gedaan. Ja, ik zeg ook nog niet gedaan. Er zijn heel veel mensen die het gelukkig al wel hebben gedaan. Stel het niet te lang uit, want voordat je het weet is de deadline alweer voorbij. Maar ik moet er altijd even over nadenken. Dus de 10 beste platen volgens jou. Maar ja, als je er maar 5 kunt bedenken, dan doe je dat. Is ook goed. Via omroepbrabant.nl/Brabantse Top 100. En die gaan we dus op de 7e van de 7e, de dag van de zachte G, uitzenden. En dit was vast een klein voorproefje dus van wat we allemaal gaan meemaken. En ik denk dat Doe Maar er wel een paar keer in voor zal komen. En ze stonden ook in dit lijstje dus. De Brabantse Top 100 komt eraan en de schijf van 5 die is er dus nu al. Ook aangevraagd trouwens. Niet uit Brabant, dus die zal niet in die lijst komen. Maar hier wel. In de schijf van 5. Whatever You Want van Status Quo. Met een hele mooie lange intro. Ga ik niet doorheen praten hoor.

0: Status Quo and Whatever You Want. Bijna 3 minuten over 11:30. A15 naar Nijmegen. Voor de afrit Arkel 10 minuten vertraging. En op de N260 naar Baarle-Nassau. Tussen Gilsen en afrit Riel kun je even het wegdek daar niet gebruiken, omdat het in slechte toestand is. Dus moet je even omrijden. De weg is daar dicht en dat zal tot 10 uur vanavond het geval zijn. Nee, hij is nog niet compleet hoor, de schijf van 5. Dus als je nog een leuke suggestie hebt, er moet wat in voorkomen. What of wat? 06573-28203. Even zappen. En hier is drukwerk. Wat dom.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

toegift is tegelijkertijd een soort van koeltetip om het een klein beetje koel te krijgen. En dat is een beetje tegenstrijdig. Maar ja, dat is net hetzelfde als wanneer je onder de douche gaat, dat je geen koude douche moet nemen. Heb je vast al 100 keer gehoord, maar toch, ik zeg het toch nog maar een keertje. Als je het heel warm hebt en je stapt onder de douche en je hebt een koude douche, dan gaat jouw lijf jou weer een beetje opwarmen omdat het zo koud is. En dan stap je eronder vandaan en dan staat die kachel eigenlijk nog aan in je lijf. Hè? Dat moet je niet hebben. Dus moet je eigenlijk een warme douche nemen. Dan zegt je lichaam, ik moet verkoeling aanmaken. En dan stap je onder de douche vandaan. En dan gaat dat proces dus weer door. En zo is het ook met warme drank. Dus koffie of hete chocolademelk. Ja, dan komen we dus uit bij hot chocolate. And what kind of boy you're looking for, girl? Colinda vroeg hem aan.

0: een dikke hit, hè?
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: Ja, waar je ook bent, je kunt altijd naar ons luisteren. En ja, waarom zou je erop uittrekken, joh? Het is veel te warm buiten, blijf lekker binnen. Ook de komende uren gaat er nog zoveel leuks gebeuren, dus doe dat vooral. Ja, je kunt ook elders je verkoeling zoeken. We hebben ook een artikel op de website staan. En op de app kun je dat ook allemaal lezen. Dat mensen opvallend vaak in de winkel te vinden zijn. Vooral in de supermarkt, want ja, daar is het bijna koud, hè. Want daar loeit de airco gewoon op volle toeren. Maar de weekmarkt in Helmond, die gaat ook gewoon door, ondanks alles. En daar komen bezoekers toch voor hun boodschappen. Wel wat minder kramen dan normaal. Vooral de marktkooplieden die een plek in de zon hebben, die denken van nou, laat maar zitten, die blijven dan gewoon thuis. Groente wordt niet zoveel verkocht, fruit des te meer. Lekker verkoelend hapje en ook nog wat vitamine is ook helemaal niet slecht. En er worden ook nog gratis ijsjes uitgedeeld, denk ik. Maar die kant op gaan misschien. Doen ze ook, om de klanten een klein beetje cool te houden en ook een beetje tevreden te houden. Nou ja, wat je ook doet, zorg dat je zelf een klein beetje cool blijft, dat je veel drinkt. Hè. Ik blijf maar zeggen, ik zeg liever een keer te veel dan te weinig. En vergeet ook niet dat er ook wat, misschien wel wat kwetsbare mensen om je heen zijn die je misschien ook even een beetje moet helpen en even moet kijken of dat allemaal wel goed gaat. En die hele hoge temperaturen die gaan er wel langzaam uit hoor na het weekend. Dus het gaat wat dat betreft de goede kant op. Hier is Belinda Carlisle op Omroep Brabant en Circle in the Sand.

0: Ooit bekend geworden als zangeres van de Go-Go's. En daarna ging ze solo Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Ja, en de opvolger staat al binnen.
1: Ja, nee, het is hier beter dan buiten.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Tenzij ik in jouw zwembad ga liggen, want dat had ik ook nog wel verwacht, ja, daar aan te treffen.
0: Jij dacht dat dat zwembad er nog was?
1: Ja, dat dacht ik. Had ik eigenlijk wel gehoopt. Ik zei niet, niks in mijn zwembroek hier.
0: Nou ja, je kunt bij datzelfde bedrijf kun je ook een aanhangertje regelen. Oh, is een zwembad erin en dan kun je zelfs gratis kun je die boeken.
1: Oh.
0: Dus ik weet niet of dat een idee voor je is.
1: Wie weet.
0: Nou ja, als je het wil, dan regel ik dat voor je hoor. Dan komt dat ding gewoon voorrijden. Dus ja, wie dat gemist heeft, gisteren hadden we de Piepende Bandenshow. En het, omdat onze Stef met vakantie is, was Koen de vervanger. En Koen dacht gelijk van, weet je wat, we regelen even een zwembad.
1: Precies. Nou, heeft hij goed gedaan.
0: Ja, zeker.
1: Ja, was een leuk filmpje. Je kunt het even checken op de socials van Omroep Brabant. Doe dat vooral om Christian in zijn zwembroek te zien.
0: Ja, oh, dat is een hele mooie teaser, hè?
1: Ja, daarom. Ik zou zeker gaan kijken.
0: En een afknapper tegelijk. John, wat gaan we dadelijk doen?
1: We gaan naar de tijdmachine, die heeft het warm. Maar we gaan toch die reis weer maken, terug naar de jaren 70, 80 en 90. We hebben een nieuwe Groovebox mix straks rond 3:30.
0: Ja.
1: Dus dat wordt sowieso alweer genieten, als ik het zelf mag zeggen. En ja, de 12 inch is weer present.
0: Ja.
1: Wat kan ik ervan zeggen? Deden ze het nou wel of niet zelf?
0: Het antwoord is nee, hè?
1: Nee, dat klopt. En het is ook nog een summer mega mix van deze band.
0: Nou, ja. Dan krijg je wel een gevoel, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Denk ik wel.
1: Hooray, hooray. Sunny. Hè?
0: Sunny. Nou, dat wordt hartstikke mooi, ongetwijfeld. Ik zie wel Fatal Error op het display staan.
1: Fatal Error?
0: Van de tijdmachine. Wat betekent dat? Ik spreek niet zo goed Engels.
1: Nee, dan moet ik even een paar knoppen indrukken.
0: Oh nee, dat komt vast goed.
1: En hoor. Doc, die moet eventjes. Doc moet hem even herstellen.
0: Dat denk ik.
1: Maar dat komt goed.
0: Goed. En ondertussen.
2: De 100 mooiste uit onze provincie.
3: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: Heb jij je lijstje al ingevuld?
1: Ja, ik wil zeggen, ga je toch niet vragen of ik mijn lijstje al heb ingevuld?
0: Ja, heb je al ingevuld?
1: Nee, heb ik, maar ik heb nog even.
0: Ja, je hebt tot donderdag gehad.
1: Ja, daarom. Dus ik ben altijd een beetje.
0: Ik ook hoor.
1: Ja, jij ook, toch?
0: Ik ook. Maar dat is eigenlijk hele slechte reclame, want we willen eigenlijk dat je het nu doet.
1: Nee, dat klopt.
0: En dat,
1: dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Nee, dus ik ga dat dit weekend zeker doen. Goed. Ik ga dat doen, ja, absoluut.
0: Ja, en als je het thuis ook even doet, dan kun je nog een leuke prijs aan overhouden ook. Wat precies, daar ga ik er niet bij zeggen. Maar dat is wel zo, dus doe het gauw.
1: Nou, waarom zeg je dat niet? Want
0: ik wou het even teasen nog.
1: Oh, je wou teasen. Ja. Dat is een hele leuke prijs.
0: Nou ja, dan zeg
1: je
0: maar
1: worsten,
0: dan.
1: Ja, als je van
0: worstenbroodjes
1: en andere lekkers van Robert van Beekhoven houdt. Dan zou ik zeker een lijstje inleveren. Het kan zomaar eens gebeuren dat er vandaag nog een oproep wordt gedaan om je aan te melden.
0: Zo.
1: Kan zo aan.
0: Zou zomaar kunnen. Ja. Oké, goed. Dat gezegd hebbende. Eentje
1: voor een lunch, hè? Met
0: ja. Nou, dan weet je alles. Goed. Chaotic in de 2.0 versie. Zou je ook op kunnen stemmen, want ook dit heeft Brabantse elementen. Damn, I think I love you. Maak er een mooie dag van.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue.
13: Avenue.
14: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dankjewel daarvoor. Eens even kijken of het hier allemaal wel lekker. Ja, het wil hier allemaal lukken. Ja, de warmte slaat ook toe in de studio. We moeten even wat knopjes rechtzetten. Dat gaat allemaal goed. Op de weg gaat het ook allemaal goed. Dus dat betreft houden jullie allemaal helemaal netjes aan de regels, denk ik. En zijn jullie niet massaal de weg opgegaan. Maar wij gaan wel lekker tijdreizen. En dat doen we met de tijdmachine. Uiteraard, van harte welkom. 12:03. Je luistert naar Omroep Brabant. En zometeen is dit te horen. Beetje regen en alweer op de achtergrond met de Pet Shop Boys. It's the Sin, tot zo.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
25: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
26: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
27: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
26: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
28: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
26: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
5: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse Top 100.
4: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: beetje zelfpromotie voor Shabba Shabba Shabaranks. Een nummer wat oorspronkelijk in 1988 werd opgenomen onder een andere titel, Champion Lover.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine met John van Groenhoven.
0: Ja, dat was destijds door Deborah Glasgow. En Shabaranks die nam het nummer ook nog een keer samen met haar op onder de titel Mr. Loverman. Maar dat is niet de versie die je zojuist hoorde. Want na het overlijden van Deborah nam Shabaranks de solo-duetversie opnieuw op. En dat was met dancehall-zangeres Cheval Franklin. En daarna werd het een wereldwijde hit. Zojuist te horen in de tijdmachine op zaterdagmiddag. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. 16 minuten over 12. En we gaan weer een heerlijke zaterdagmiddag van maken. Ook tijdens deze hittegolf die we momenteel al dagenlang hebben. Ja, in de studio is het lekker fris en ik hoop die koelheid een beetje naar jou toe uit te stralen via de speakers. Normaal zou ik het helemaal andersom zeggen. Maar ik hoop op een lekkere, koele bries. Zet hem lekker hard, want dan wapperen die woofers heerlijk. En dan krijg je in ieder geval een klein beetje wind uit de speakers. Zometeen met een lekker liedje waarin de fictieve stad Funky Town wordt bezongen door de discogroep Lip Sync. Wat een knipoog is naar Lip Sync, ofwel het playbacken of nasynchroniseren. En ondanks het enorme succes zou Funky Town de enige top 40 hit van Lip Sync in de Verenigde Staten worden. Ook in de rest van Europa kenden we alleen eigenlijk Funky Town van de groep. En daarmee zijn ze een echte one-hit wonder. En ze markeerden ook echt wel de overgang van de jaren 70 naar de jaren 80 met oldschool disco. Nu in de tijdmachine.
1: We gaan deze middag terug in de tijd. Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de tijdmachine.

Gangsta Paradise, Coolio, daarvoor Lip Sync en Funky Town in de tijdmachine. Allemaal 70s, 80s en 90s deze middag tot 4 uur. En er is iets te kiezen natuurlijk. Oh.

0: Is je oud of ga je voor fout?
1: Jawel, jij mag verkiezen. Gaan we voor Same Old Song van Pussycat, de oude song vandaag. Of gaan we voor het foute liedje van Get Up, Technotronic van Technotronic. En dat liedje heet natuurlijk Get Up. Jij mag het appen, 06-573-282-03. Oud voor Pussycat, fout voor Technotronic. Dit is natuurlijk Whitney Houston. En die wil een dansje maken. Met wie? Dat zeggen ze zelf.

Ik zou het even moeten opzoeken. Heb ik niet gedaan, maar volgens mij was het een mega zomerrit in de jaren 80. Afkomstig van Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Dat maakt precies 12:30 op deze zomerse zaterdagmiddag. Tropische zaterdagmiddag. Het blijft vandaag ook opnieuw tropisch warm, met oplopende temperaturen van 32 graden in het westen tot 37 in het oosten van Brabant. Er komen wel wat meer wolken voor, met name in het westen. Daar kan ook al eerder wat een bui vallen. En vanavond ontstaan er dan in heel Brabant onweersbuien. Vannacht ook buien en koelt het af naar een graad of 20. Ja, je kan er even stemmen op Autofout. Ruudje komt op Paul Breeuw, die hoor je zo meteen. Maar eerst naar deze, wat mijn eerste film was die ik ooit zag. Grease.

0: Vrijdagmiddag, terug in de tijd. Terug in de tijd.
1: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
0: Dit is de tijdmachine.
1: Op Omroep Brabant.

0: Altijd een leuke samenwerking vonden, altijd een mooi liedje ook. Je moet er van houden, Richard Cott samen met Paul de Leeuw. En blijf bij mij. Zullen we nog eventjes de fragmentjes voor Autofouten bijpakken?
1: Auto

0: vrij lekker fout met Technotronic.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ik geef je nog 4 minuutjes om je stem uit te brengen. 06-573-282-03. En dan ga ik met plezier een van beide liedjes voor je draaien. Maar het kan er maar één zijn en jij bepaalt mede welk het wordt. Oud, Pussycat, fout, Technotronic. Geef je stem door.

0: Zijn doorbraak met Adamski en Killer kwam Seal zelf met solo liedjes. En daarin was zijn stem natuurlijk onmiskenbaar. Crazy en S van Seal. We gaan eens even kijken.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: We gaan kijken naar de uitslag, want er is flink gestemd. Dankjewel daarvoor. Ja, had ik hem aanzien komen? Nee, eerlijk gezegd niet. Want ik vind beide liedjes, daar wordt flink op gestemd. Het was ook lange tijd spannend. Een van de twee is het geworden. Het is diegene geworden waarvan de zangeres gisteren nog haar 72e verjaardag vierde. Dan heb ik het over Tony Willé. Die werd 72 en die is inderdaad van Pussycat.
2: Oud

Ja, toch een beetje zon uit je speakers op deze zaterdagmiddag. Alweer tropisch. Daarvoor nog Autofout, de oude plaat van Pussycat. Daar werd massaal voor gestemd. Deze die kun je meezingen, dat mag. André van Duin. Het stond.

Ja, bepaalde muziek klinkt toch anders. Hè? Net zoals Mr. President straks al, dan deze André van Duin. Het zijn geen liedjes die je in de winter draait. Dan klinken ze gewoon heel raar. Alsof ik nu een kerstliedje zou draaien, zeg maar. Wat overigens dan ook wel weer grappig kan zijn. André van Duin, want het is zomer in de tijdmachine. Dat kan allemaal, want het is een jaren 80 liedje. En we zitten gewoon midden in de jaren 70, 80 en 90. Deze hele middag. Met de tijdmachine tot 4 uur. Met straks in het volgende uur een zomerse 12 inch. Van een groep die het zelfzingen niet zo nauw nam. Ik heb er een megamix van meegenomen. Die hoor je straks. En we gaan straks ook een tijdreis maken. Naar een top 40 van een jaar op deze 27 juni. Tot het nieuws, Matthew Wilder. Dit is The Kids American.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar
6: uit.
5: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ontdek het enorme assortiment van Kop en Zware Huis. Want het leukste voor je tuin, koop je bij Koppens.
8: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
7: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
8: Koppens biedt veel meer.
7: Kom langs in Volkel.
8: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
10: Kermis Best. De mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
9: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Ik vind het heel ingewikkeld worden. Code rood en er komt code oranje bij. Doe je dat bij elkaar? Weet ik nog van vroeger op school. Dat was de keer dat ik wel oplette. Als je oranje en rood mengt, krijg je bruin. Wordt heel vies. Wordt heel smerig. Nou ja, misschien helpt het dan ook wel voor het weer. Leuk, al die codes. Hadden ze dat in de jaren 70, 80 en 90 ook? Volgens mij niet. Waan je gewoon lekker weer in de tijd van toen. Zonder dat we al die waarschuwingen op onze oren kregen. En met de muziek zoals deze. Zometeen in de tijdmachine, de Police.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
25: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
26: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
27: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
28: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
27: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
29: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
30: Frans Bauer, Kresse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
29: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: de tijdmachine. John van Groenhoven.
31: How are you doing?

0: Bollies, Every Little Thing She Does Is a Magic. Er wordt vaak gezegd, Every Little Thing She's Magic, maar deze niet. Is it, she does, dat hoort er dan nog even bij. Ja.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ik moet zeggen dat ik me daar volgens mij 5 minuten geleden ook schuldig aan maakte. Ja, gewoon eventjes snel door de bocht. Ja, en kom je er makkelijk vanaf? Nou, nee, niet John, helemaal niet. Het is overigens een dikke hit voor de Police. Dat was in 1981 het geval. In Engeland nummer 1. En nou moet je weten dat het oorspronkelijke versie van het liedje helemaal niet zo klinkt zoals je het juist hebt gehoord. Ik heb er even een opname bij gepakt. Het klinkt namelijk zo.

Dat klinkt even iets anders, toch? Ja, het was oorspronkelijk een ballad, als ballad geschreven ook. En als jij in staat bent om de cd in handen te krijgen, en die heet Police Academy van de Police, dan heb je echt een collectors item in handen. Want die cd die is zo'n beetje nergens verkrijgbaar. Dus dat zal ook nog wel een flinke duit kosten. Daarop staat dan die originele versie in de ballad vorm. Je hoorde overigens net wel Sting, die heeft het ooit live een keer voorgedaan, hoe dat dan allemaal klonk. De tijdmachine, 11 minuten overheen, zaterdagmiddag, zometeen status quo. Maar dit is Eternal, I Wanna Be The Only One.

0: Holland. Een beetje energie in de tent. Met Status Quo. En daarvoor Eternal. I wanna be the only one.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Ja, dat gaan we doen. De 12 inches terug. Vorige week hadden we natuurlijk een Zero's weekend. Hè? Ja, enorm van genoten. Vond het hartstikke leuk. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt. We willen dat zij zeker nog een keer gaan herhalen. Volgend jaar misschien gewoon een vast terugkomend onderdeel bij Omroep Brabant. Ik kwam er eigenlijk achter dat ik uit de Zero's helemaal geen 12 inches heb. Dus daar zal ik de komende jaren eens eventjes voor gaan zorgen dat die er wel in mijn platenkast komen. Voor vandaag is een vakje dat gaat open als de temperaturen zo boven de 25, 30 graden komen. Nou, daar zitten we ruim boven. Een 12 inch van, ik zei het straks al bij Christian, van een groep die, of ze nou wel of niet zelf zongen. Ze deden alsof weg toen een grote rel. Tegenwoordig zou dat allemaal helemaal niet zoveel meer uitmaken. En dan heb ik het over Frank Farian en natuurlijk Bobby Farrell, alias Boney M. Een mega mix, de mega summer mix. Dus je hoort alle hits lekker voorbij komen. Ik zou zeggen, ga er lekker van genieten.
1: Uit John's platenkast.

ik weet bijna zeker dat je nou al zin hebt in een drankje. On the rocks. Shaken, not stirred. Zoals James Bond het zei. Want dit melodietje, dat ken je. Dat ken je. Ja, dat ken je. Dat kan niet anders. Dit is van Martini-reclame. Nou, ik zal je zeggen, dat is wel heel grappig. Want heel vaak zijn de reclames, wordt daarin muziek gebruikt uit bestaande liedjes. In dit geval is het gewoon andersom. Want het liedje werd gemaakt op basis van de reclame van Martini. Het is wel een melodie ooit gemaakt door Christopher Gunning. En uiteindelijk was het Danny Williams die geïnspireerd raakte door Anytime, Anyplace, Anywhere. En die heeft daar een popsong van gemaakt. En dat was in de jaren 70 gewoon een dikke hit. Jawel. Verkeersinformatie beperkt zich tot een wegafsluiting. Zal hem toch even noemen. De N260 Tilburg richting Balen-Nassau tussen Gils en afrit Riel. Daar is het wegdek in slechte toestand. Vandaar dat de weg daar dicht is. Dat duurt nog verwachting tot vanavond een uurtje of 10. Hou er even rekening mee als je naar Balen-Nassau zou willen rijden. En vanmiddag is het opnieuw tropisch warm. Oplopende temperaturen tot zo'n 37 graden in het oosten. In het westen blijft het wat koeler met 32 graden. Er komen wel meer wolken en ook vanavond ontstaan daaruit dus onweersbuien. En daarvoor is dus, zoals je al hebt kunnen horen, code oranje afgegeven door het KNMI. We gaan zo meteen een tijdreis maken. We gaan terug naar een jaar daarin de top 40 eens even doornemen. Op deze

0: Tina Turner, samen met Rod Stewart in Takes Two. Energie op het podium. Als je die twee op het podium had. Ja, bij de ene gaat het niet meer, helaas. Dat is helaas het geval. De andere doet nog steeds zijn best. Hoe die doet, weet ik niet. We gaan terug.
1: Top 40 flashback.
0: Voor deze flashback naar 27 juni 1991. Wat stond er toen in de top 40? Het meest populaire vakjes van de platenwinkel. Op plek 34 stond een nieuw singeltje. Dat was van Bonnie Sinclair. Morgen wordt alles anders. Op plekje 32 kwam nu binnen Safe From Harm van Massive Attack. Cosmic van Ziggy Marley. Die vond je toen in vakje 29. Vakje 25, Driver's Seat van Sniffende Tears. Dan denk je 1991, John. Jazeker, want dat liedje dat werd opnieuw uitgebracht. Dat werd opnieuw populair dankzij de Pioneer-reclame voor autoradio's in die tijd. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die was in 1991 op 27 juni voor Juan Luis Guerra. Voor een lekker zomers liedje. Burbujas d'Amor.

0: get back to you.
1: De La Soul, ring, ring, ring. Ja, dat was op 27 juni 1991. Plek 17 in de top 40 van toen.
2: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
1: Ja, en daarvoor nog de hoogste nu binnenkomen. En die was voor alle duidelijkheid van Groenlust Gerda. Dat wordt ook nog gevraagd door een aantal mensen in de app. Wie was dat? Wie was dat? Nou, het liedje heet Porrogas d'Amor. Een grote hit destijds voor Groenlust Gerda. Het is eigenlijk best bijzonder dat je dat liedje niet zo vaak meer hoort. En ja, die lijst die ziet er eigenlijk best wel divers uit. In 1991 was de diversiteit aan de muziek nog een klein beetje gerelieerd aan de jaren 80. Daar kwamen we natuurlijk net uit. En op maat naar toch heel veel foute muziek wat er in de 90's ook werd gemaakt. Maar er zat, toen viel het nog wel best mee. Alhoewel op plek 10 in de top 10 van toen. Mooi man van mannenkoor Karrenspoor. Plekje 9 sla ik even over, kom ik straks op terug. Op 8 vonden we toen No Coke van Dr. Alban. Color Me Bad met I Wanna Sex You Up was één plekje hoger te vinden op plek nummer 7. De Shoop Shoop Song werd gezien toen op nummer 8. Nummer 6, dat was natuurlijk van Cher. De Scorpions, Wind of Change op 5, T99 met Anastasia op 4 en Senzu Nadonna van Zucchero en Paul Young. Die vond je op plek 3 en dat klonk zo.
2: Top 40 flashback.

0: for Extreme. Gypsy Woman von Crystal Waters.
1: Top 40 flashback.
0: Ja, dat was de hoogst genoteerde single destijds op 27 juni 1991. Er blijft er nog één liedje over. Daar kom ik even op terug. Zei ik zojuist al op plek 9. En daar vonden we deze man met een mega hit. En het een van de zoveel hits die hij heeft voortgebracht. En deze die klinkt dan net weer even anders. Dat geeft dan toch weer dat soulrandje van Lenny Kravitz weer. Want ook daarin is hij heel erg goed. En hij weet dat als geen ander te vermengen met een vleug pop en heel veel rock. En vooral heel veel liefde voor muziek. It ain't over till it's over. Nummer 9 uit de top 40 van toen in 1991.

Als je het ook hoort, het verveelt eigenlijk nooit. Het is echt heel bijzonder. Die muziek van ABBA die zit zo goed in elkaar. Dat houdt ons heel goed in de gaten. Mamma Mia! En daarmee zijn we weer terug in de tijdmachine. Verlaten we 91, de top 40 van toen. Lenny Kravitz hoorde je daarvoor. We gaan straks naar het volgende uurtje met een prachtige live track. En tot het nieuws genieten van deze man, Paul McCartney. Dit is Hope of Deliverance in de tijdmachine.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
10: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
13: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. 2:02. Tijdstip wat ik bijzonder goed ken. Het is altijd het begin van de tijdmachine geweest. Maar ik ben al 2 uurtjes bezig. Ga door tot 4 uur. Goed nieuws voor alle weggebruikers. Jullie kunnen lekker doorrijden. Gaan wij ook gas geven zometeen. Met de tijdmachine zometeen. Candy Staten op je radio. En nou, ik ga het virtuele live podium klaarzetten voor een superband. Een superband. Met een heel mooi liedje. Wie dat zijn en welk liedje hoor je straks.
17: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
17: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
19: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Is binnen 3 minuten geregeld.
22: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
23: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
25: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
26: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf 899 euro. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
27: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
26: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
28: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
29: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
30: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
31: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse Top 100.
30: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Danny Stanton, Young Heart, Run Free in de tijdmachine. Zaterdagmiddag, het is 2:10. Nog lekker 2 uurtjes te gaan.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: En in die uren neem ik je mee terug naar de jaren 70, 80 en 90. En dat Candy Stetton liedje, ja, Young Heart Run Free, dat klinkt heel vrolijk. Maar is alles behalve vrolijk, want Candy Stetton heeft nogal grote persoonlijke worstelingen gekend. Waaronder ook huiselijk geweld, alcoholisme en 4 bittere gestrande huwelijken. De pijn die ze voelde in haar privéleven, die is heel goed hoorbaar in haar muziek. En Young Hearts Run Free, die ze destijds zong toen ze zelf gevangen zat in een gewelddadige relatie, is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja, en ze is groot geworden met gospel, zoals dat ook in de jaren 60 en 70 het geval was voor vele zangeressen. En zij is er daar even al straks op het virtuele podium van de tijdmachine. En dat wordt niet afgelast door Code Rood, gaat gewoon door. Een hele grote band met een prachtig liedje. Kim Wilde komt eraan, maar eerst de Rolling Stones.

0: Wat zou ze nou bedoelen? Kim Wilde. De hoorde nog de Rolling Stones. Painted Black, een oudje. En ja, ze komen gewoon weer een nieuw album. Althans, ja, beter gezegd, het album is al uit. Want het komt officieel uit volgende week. Gaan we ongetwijfeld nog meer van horen van de Rolling Stones en van het album. Ze hebben ook een nieuwe single uit. Alweer de tweede. En dat anno 2026. Mooi is dat, hè? Maar goed, we zitten in de tijdmachine en we gaan terug naar de 70s, 80s en 90s. En nu met het volgende.
1: Dit is de tijdmachine. Live
0: on stage. Ja, het virtuele poppodium is klaar voor een band met de naam Supertramp. En het liedje dat is geïnspireerd door Roger Hodgson. De medezanger van Supertramp. Hij werd al op jonge leeftijd naar een kostschool gestuurd. Vond hij allemaal maar helemaal niets. En hij zette zich ook af tegen het Engelse kostschoolregime. Vooral ook de opleidingen, de scholen al daar. Hij zegt erover, eigenlijk is het wat ze ons op school leren allemaal prima. Maar het is wat ze niet leren dat niet prima is, omdat het zoveel verwarring in ons creëert. Ze bereiden ons niet echt voor op het leven door ons te leren wie we van binnen zijn. Ze leren ons hoe we ons aan de buitenkant moeten gedragen, hoe we intellectueel moeten zijn, maar ze vertellen ons niet hoe we moeten handelen vanuit onze intuïtie en ons hart. Nou, dat is een hele mond vol, ik weet het. Maar het leverde in ieder geval de inspiratie op van een van de meest bekende liedjes. En het is ook een prachtig liedje. En zeker als je dit live hoort, dan is school niet te versmaden. Ga er lekker van genieten. Ik zou zeggen, de komende 5 minuten zijn voor Supertramp op het podium. Dit is school.
2: De tijdmachine live on stage.

That's cool. Er zitten heel veel kenmerken ook met Fool's Overture in dat liedje. Het is prachtige muziek. Wat mij betreft. Ik hoop dat je er ook van hebt genoten. Ook van deze Black Slate, Amigo in de tijdmachine. Ja, dan is hij klaar. Dat doen we altijd. Ik ben overigens een heel groot reggae-liefhebber. Dan moet ik altijd denken aan een moment dat ik in Londen was. Op een zondagmiddag, ik hoorde in de verte zware basdreun. Ik ging dichterbij kijken wat er gebeurde. En ik kwam in een donkere ruimte terecht. Een beetje een underground club. Met in het midden een podium en een spotlight. En daar stond een draaitafel op een verhogingje. Daarachter stond echt een Rastafari. Er stond één draaitafel en die Rastafari met een kopje koffie. En hij was alleen maar echte reggae aan het draaien. En normaal hebben DJ's 1, 2, 3, 4, 5 platenspelers en cd-spelers en alles wat nog meer eromheen. Maar hij had alleen die ene draaitafel. Dus dat betekent dat zijn liedje was afgelopen. Dan nam hij heel rustig de tijd om de plaat van de draaitafel af te halen. En een nieuwe erop te leggen. En er ging een naald weer op de draad. En dan zipte hij van zijn koffie. En dan ging het publiek weer helemaal los op een van de andere reggae beat. En ik heb me daar kostelijk vermaakt de hele middag. Geweldig. Ja, dat doet muziek. Herinneringen ophalen. En dat doe ik met jou samen in deze tijdmachine ook. Op deze zaterdagmiddag die de boeken ingaat als alweer een tropische zaterdagmiddag in juni. Met oplopende temperaturen van 32 graden in het westen tot 37, misschien wel 38 in het oosten van Brabant. De bewolking is intussen ook weer opgetrokken. Dus ja, het wordt bloedje heet. Vanavond krijgen we afkoeling in de vorm van buien. Hou de radar in de gaten. Want die buien kunnen behoorlijk heftig uitpakken. Over uitpakken gesproken. Ik heb iets leuks voor jou. Heeft iets te maken met de dag van de zachte G. De Brabantse top 100. En iets lekkers. Straks meer daarover.

0: zaterdagmiddag terug in de tijd.
1: Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
0: Dit is de tijdmachine.
2: Op Omroep Brabant.

0: vaders, waarvan de vaders uitgezonden waren in de UK, daar wonen. En ja, met een natuurlijk een roots uit Amerika. Daar ontleent de band zijn naam aan. You Can Do Magic. Het is je waarschijnlijk nog niet ontgaan.
1: De Brabantse Top 100 komt eraan op de dag van de zachte G.
2: Heb jij al gestemd?
0: Heb jij al gestemd voor de Brabantse Top 100? Daar zitten ook heel veel liedjes in uit de jaren 87 of 90. Maar het mag ook gewoon nieuw zijn. Als het maar een Brabantse root of een Brabantse link heeft. En als je gisteren hebt geluisterd naar Kei Goeiemorgen, dan weet je dat ik daar even belde met Robert van Bekhoven. Want die stuurde ons een berichtje. Naar aanleiding van het feit dat we dit jaar de dag van de zachte G op 7 juli gaan vieren met een live-uitzending vanuit Gemert. En daar zenden we de Brabantse Top 100 uit. En daar is ook heel veel te doen. En hij vond het leuk om daar ook iets voor te doen. En dat is het volgende.
3: Hallo, hier Robert van Bekhoven. Wil jij een exclusieve lunch op de dag van de zachte G? Luister dan nu heel goed.
0: Ja, want hij vertelde me gisterochtend in dat berichtje, en dat Baarhoffer belde ik hem ook, dat hij het leuk vindt om voor 14 personen een leuke lunch, een lekkere lunch te verzorgen op die dag van de zachte G. Dat gaat allemaal plaatsvinden in Gemert. Daar ben je sowieso van harte welkom. Maar om deel te nemen aan de lunch, moet je even goed opletten, want dan is dit het moment. Als je mij nu een appje stuurt, 06-573-28203... met daarop een liedje wat op jouw stemlijst staat voor die Brabantse Top 100... dan maak je daar kans op om met z'n tweeën deel te nemen aan die lunch. En daar zijn sowieso de lekkere worstenbroodjes van Robert bij, vertelde hij al. Maar nog veel meer lekkers gaat hij daar op de tafel zetten. En daar kun jij je aan plaatsnemen aan die tafel. Het enige wat je hoeft te doen is even mij even een appje sturen. 06-573-28203. Met een, daarin een liedje wat je al op je stemlijst hebt. Of in ieder geval kunt aantonen dat je al gestemd hebt. Want dat is de voorwaarde. Nou, makkelijker kan ik het niet maken. Dus wil je erbij zijn? Op 7 juli in Gemert aan de lunchtafel. Met allerlei lekkers van Robert van Bekhoven. Is dit je kans om mij nu te...

0: Deze man gaat ook al een tijdje mee. Make Hug No, of al Simple Reds. It's Only Love. En daarvoor nog Womack en Womack met een wat minder bekend liedje. Heet Uptown. De tijdmachine op Omroep Brabant. Nou, heel veel appjes komen binnen. Want er zijn veel mensen die aanwezig willen zijn. Of in ieder geval willen aanschuiven bij de lunch. Die wordt verzorgd door Robert van Beckenhoven in Gemert. Tijdens de dag van de zachte G. Als we daar gaan uitzenden, de Brabantse top 100. Ga eens even kijken of we iemand kunnen bellen. Iemand bellen die een appje stuurde. Met een mooi liedje trouwens ook. Op de stemlijst. Hij ging over, maar... Hallo?
1: Ja, hey, hallo, Bas.
0: Hey Bas, goedemiddag. Hallo, ja, je hoeft verder niks te doen, want je hebt je appje gestuurd, je stemlijstje ingeleverd en aangegeven dat je erbij wil zijn bij de lunch, dus bij deze van harte gefeliciteerd.
1: Nou, wat gezellig.
0: Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat jij een gezellige tafelgenoot bent.
1: Daar ga ik wel vanuit, joh.
0: Ja, en je mag er nog iemand meenemen ook.
1: Nou, kijk, dan ga ik eens even nadenken wie.
0: Ja, dat moet je maar eens even doen, inderdaad. Overigens, ik hoop wel dat het dan wel doorgaat.
1: Ja?
0: Ja, dat is even een hint naar jouw tekst die je mij ook stuurde. Want jij zou vanavond ergens heen gaan, toch?
1: Ja, wij zouden naar bij ons in Brabant gaan.
0: Ja, maar dat gaat niet door.
1: Dat gaat helaas niet door. Nou, ze hebben het verplaatst.
0: Ja, nou, precies. Je zegt het heel goed. Je geeft er in ieder geval een positieve draai. Dat is absoluut, ja, het is super vervelend. Want ik had, Joël heb ik hier gewoon in de studio gehad nog een paar weken geleden. En ja, die heeft zo ongelooflijk zijn best gedaan om er iets moois neer te zetten. En dat zou ook zeker gaan gebeuren. Hij heeft me allerlei dingen verteld, joh. Echt, ik hoop dat je maandag, ga je maandag?
1: Ik ga het proberen. Ja, het is natuurlijk een werkdag, maar we gaan het proberen te schuiven dat op wat Joël al zei. Ja. Dus dat we laten beginnen.
0: Ja, precies. Nou, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. In ieder geval gaan we ervoor zorgen dat jij de 7e juli erbij zit aan de tafel met allerlei lekkers van Robert van Beckenhoven tijdens de dag van de zachte G. En jouw stemlijstje, daar staat onder andere René Schuurmans op. Heb je nog een andere wat op je lijstje staat?
1: Oh, joh, dat raakt wel. Ja, ik hou wel sowieso van die Brabantse gezelligheid.
0: Ja, precies. Ja, dat doet het altijd goed, hè? Nou, hartstikke mooi. Jij bent er in ieder geval bij, de 7e. En we gaan zorgen dat de kaartjes jouw kant op komen. Blijf even hangen. En alvast veel plezier ook maandag als het allemaal gaat lukken bij ons in Brabant.
1: Dankjewel. En ook voor de lucht. Leuk.
0: Dankjewel, hè. Dag Bas.
1: Yo, fijne dag.
0: Dankjewel. Hoi.

0: twee weken geleden is het geraden. Vorige week hadden we het Zero's Weekend. Vandaag mocht ik die prijs met Robert van Beckhoven, de lunch. Een van de 14 plekken, of beter gezegd, twee plekjes weggeven voor de lunchtafel met de lekkers van Robert van Beckhoven. Op de dag van de zachte G in Gemert, waar we dan ook live de Brabantse top 100 uitzenden met de Omroep Brabant. En ja, jij kunt er ook gewoon bij zijn. Je bent van harte welkom in Gemert op die 7e van juli. En wil je ook kans maken op die lunch, dan moet je twee dingen doen. Zorgen dat je een stemlijstje hebt ingeleverd. Dat is te doen op top100.omroepbrabant.nl. Daar kan je naartoe gaan, kan je je liedjes kiezen voor die Brabantse top 100. En ja, goed opletten, want als je de oproep krijgt om een appje te sturen voor die lunch, dan mag je dat ons laten weten. We gaan naar het volgende uurtje van de tijdmachine. Alweer de laatste voor deze middag. Werd straks natuurlijk John's Disco Party. Gaan we een discotheek openen. En er is een nieuwe Groovebox mix gemaakt. Die hoor je ook straks.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
13: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
14: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
15: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
13: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
15: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
16: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan is er intussen een file ontstaan op de A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen. 4 kilometer, daar doe je er een kwartiertje langer over. John Cisco staat op het punt te openen. Het is altijd het laatste uurtje van de tijdmachine. We gaan lekker dansen met de hits uit de 70s, 80s en 90s. De disco dance en eurodance hits. En straks een nieuwe Groovebox mix.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook! Uit de meterkast!
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Let's
23: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
25: Pas je eindelijk.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
5: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
6: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
5: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
4: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
7: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
8: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
7: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: De stemming te komen, Sharon Brown. I specialize in love. Hoezo we de stemming komen? Nou ja, dan kan je toch heel lekker op dansen, maar het is toch redelijk rustig.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: Hartelijk welkom in mijn discotheek, Johnny's Disco Party op Omroep Brabant. De tijdmachine, altijd het laatste uurtje van de zaterdagmiddag in de tijdmachine tussen 3 en 4. Dan gaan we eventjes terug naar de tijd van de discotheken, de dansings, de dancings, de clubs uit de 70s, 80s en 90s. Je waant je weer een beetje in Club 54 of bijvoorbeeld in de Galaxy in Den Bosch of in Time Out in Gemert. Was om maar zo'n praten noemen, High Street, dat je natuurlijk nog net over de grens. Beetje dat gevoel, dat wil ik je meegeven op deze zaterdagmiddag. En straks een nieuwe Groovebox Disco Mix. Maar we moeten hem officieel openen, dat doen we altijd zo.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.

tweede cd-reeks Turn Out the Bass nog. Nou, daarvan, daarop staat op een van die vele cd's Bass Bumpers and the Music Got Me uit de jaren 90. Dit is natuurlijk een oudje. The Real Thing and Can You Feel the Force in John's Disco Party. Van harte welkom in mijn discotheek. Het is hier, de airco staat aan, dus ik zou zeggen, leef je heel lekker uit. En aan de muziek zal het niet liggen. Deze die hoor je niet zo vaak van de Benga Boys. Dit is Parada, de

Ja, ik had het straks over Club 54. Nou, dat was een dikke hit daar. Jimmy Bohorn, Spank. In de tijdmachine John's Disco Party op Omroep Brabant. Als je dacht dat de dans voorbij is. Nee hoor, we gaan nog lekker even door. Maar wel wat rustig met deze Gladys Knight en de Pips.

0: Het enige wat ik met jou kan doen is virtueel de tijdreis maken met de muziek van toen. Gladys Knight en The Pips, Taste of Bitter Love. Het is tropisch warm vanmiddag, het zal je niet zijn ontgaan. Doe vooral erg rustig aan met temperaturen van 32 in het westen tot 37, 38 graden in het oosten van Brabant. De bewolking is zo'n beetje opgeklaard, of het is zo'n beetje opgeklaard, dus het is bloedje heet buiten. Dat levert vanavond buien op, daarvoor wordt al gewaarschuwd. Dan koelt het af na 20 graden vannacht. Morgen is het dan zonnig en droog en iets lagere temperaturen, maar nog altijd 24 tot 28 graden op de thermometer. En lokaal weer kans op buien. Ja, en tijdens die hitte dacht ik, weet je wat, ik duik de studio in. Ga eens een lekkere mix maken. Daar ben ik de afgelopen week mee bezig geweest. En dat betekent een nieuwe Groovebox mix. Een disco mix, nummer 11. En die hoor je nu. Ja, present. Ik zou zeggen, ga er lekker van genieten. Ga helemaal uit je dak. Laat in de app even weten wat je ervan vindt. Altijd leuk.
1: Get ready for the dance floor. This is the Groovebox. Hey.

0: These are the sounds of the Groovebox.
1: Ja, dat was hem weer. Nummer 11 alweer. Disco Mix nummer 11. Nummer 12 is al in de maken. Dat wordt een canvas, een tipje van de sluier oplichten. Summer Hot Dance Mix. Over een paar weken te horen. En overigens, als je mijn mixen leuk vindt, je bent van harte welkom op mijn Soundcloud pagina. Dat is soundcloud.com/tgroovebox. En als je het linkje wil hebben, dan moet je me even appen. Dan krijg ik dat van me. Ja, dankjewel voor alle appjes trouwens. De disco is dicht, maar de muziek gaat door.

Michael, Mary J. Blige, daarvoor Van Halen en Jump in de tijdmachine. Dat betekent, als ik naar het klokje kijk, dat de tijd er bijna op zit. Dat betekent zometeen schakelen we over naar Nederlandstalig met Koen tussen 4 en 6. Morgen dan is Christian natuurlijk weer, Maarten al heel vroeg tussen 7 en 9. En Stef is op vakantie. Dat betekent dat je mij aantreft morgen vanaf 12 uur voor Stef Special, of beter gezegd John Special. Ga ik je weer vermaken met heel veel fijne muziek. Hoop dat je erbij bent. Maak er een mooie zaterdagmiddag van. Hou het hoofd koel. En hou de vanavond de radar in de gaten. In verband met de heftige buien die ons te wachten staan. Ik hoop dat het allemaal meevalt. Fijne zaterdag. En ik zou zeggen, ja, tot morgen. De laatste, Chili.

0: This show is awful, terrible, disgusting.
1: See you next week?
0: Of course.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof mij maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
12: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
14: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
20: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
21: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
22: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
23: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
24: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
25: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis
26: of La Fuente?
25: Stem nu voor de Brabantse Top 100.
24: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
25: Nederkoen. Koen Wijn. Okay.

0: Vrijdag Koen op Omroep Brabant. Met Koen Wijn.
1: Hey, een hele goede middag. Zandloopster Robert van Herbert. Pina Colada komt regelmatig voorbij. En ik heb net koffie gepakt. Goed, is dat slim? I don't know. Maar goed, hoe dan ook. Een hele fijne zaterdagmiddag. 27 juni 2026. Ik neem even een slokje koffie. Het is toch eigenlijk een meer koffie. Het is veel meer pina colada weer. Maar ja goed, als mijn baas dat weet.
2: Oh.
1: Ah, we zijn gestart. Zeker, de koffie zit erin. Dat is wel de laatste koffie van daar. Eigenlijk heb ik een quote, maar ik zag cappuccino op het apparaat staan. Ik denk, waarom zou ik het niet doen? Geleef maar één keer. En als dit weer zo aanhoudt, nog ietsje korter dan dat ik van tevoren had gedacht. Maar goed, welkom bij aflevering 16 van Nederkoen. En we begonnen met Robert van Hemert, Zandloopster. Een van de mannen van dit moment, mogen we wel zeggen. Hij komt uit Leiden en we kennen hem natuurlijk van zoet, zout, zuur. Moet dat nou, Mona Lisa. En ik heb even zitten kijken en al die hitjes die leverden hem al ruim 120 miljoen streams op alleen Spotify. Dan ben je volgens mij wel man van het moment. Eén van de trouwens, want er zijn er meer. En zeker in de Nederlandstalige muziek. En daarom bestaat dit programma ook. Jazeker, Nederkoen. Aflevering 16 dus alweer. We komen echt op dreef, zou je zeggen. En we gaan naar een verhaal, want bij heel veel platen hoort natuurlijk een verhaal. En we dit ook wat eigenlijk helemaal niet zo heel vrolijk is. Het verhaal van Kerwin Duijmaier in 1983. Ik denk dat je dat verhaal wel kent, zo niet. Het was een moord in Amsterdam met een racistisch oogmerk. Kerwin die kwam van een verjaardagsfeestje, ging nog even shawarma halen en kwam in een ruzie met een groep skinheads terecht. En die riepen dat hij terug moest naar zijn eigen land. Nou, die situatie die escaleerde. En Kerwin werd door een van de mannen in zijn buik gestoken. Hij rende richting de Dam daar in Amsterdam. Probeerde een taxi te nemen naar het ziekenhuis. Maar de chauffeur die weigerde hem uiteindelijk in zijn taxi te laten. Er kwam nog wel een ambulance, maar die kwam te laat. En Kerwin die overleed. Het was een inspiratie voor Frank Boeien, die door het uitbrengen van dit liedje nog een tijdje politiebeveiliging had gehad, omdat men bang was voor wraak. En we kennen het allemaal. Dit is Zwart-Wit.

Het is zo'n mooi liedje. Eigenlijk wilde ik hierna meteen een liedje laten klinken, maar ik moet er toch eventjes tussendoor komen. Steal My Heart Away, eigenlijk natuurlijk van Van Morrison. Maar Guus Meeuwis die maakte er dit van. En dat plekje in het wandelbos, dat heeft misschien wel iedere Tilburger, want het is een bekend bos. En daarom vind ik het misschien als Tilburger ook zo verschrikkelijk mooi. Ben je er nog nooit geweest? Dan ga er gewoon eens langs en zoek dat bankje. Welk bankje het is? I don't know, dat weet alleen Guus. Maar het is wel een enorm mooie hertaling, als ik het mag zeggen. Deze, Guus. Hey, we gaan naar een man die onlangs nog op het levenslied stond. Zijn naam is Danny de Munk.

0: Of is dit heerlijk? Ik dacht het wel. Danny de Munk.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, en dan weet je wat er gaat komen. Dat vraag ik regelmatig bij Wijn in de Middag. Maandag tot en met donderdag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant. Wat is voor jou nou een echt klassiekertje? En daar mag je hem insturen. En dan bel ik pas op zaterdag terug natuurlijk. Ja, dat is, je snapt het wel, toch? Het marketing-effect? Of moet ik dat nog uitleggen? Nee, dat hoef ik niet meer uit te leggen. Nee, dat vind ik alleen maar heel gezellig. En ik ga vandaag bellen met Leo. En ik ben benieuwd of Leo nog weet welke hij ooit bij mij aanvroeg. Komen maar op een manier achter natuurlijk. Dus even Leo bellen.
2: Ja, Leo.
0: Leo, je spreekt met Koen van het programma Neder Koen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Koen.
0: Hi, hoe is het ermee?
2: Ja, goed.
0: Werm. Ja, precies. Hé, maar lekker radiootje aan, dat is altijd goed. En Leo, ik heb, ik denk misschien al weken, 3, 4, 5, 6, 7 weken geleden van jou een klassiekertje binnengekregen.
2: Ja, dat klopt.
0: Oh, en weet jij ook nog welk klassiekertje dat was?
2: Gelukkig nog wel, ja. Nou, dat is KL204 van Peter Koelewijn.
0: Ja, dat vind ik knap dat je nog weet. Want meestal als ik bel, zeggen mensen... En dan komen er allemaal titels. En dat was niet het klassiekje wat ze instuurde. Dus wat dat betreft doet het dat al goed. Maar waarom die? Heb je daar een speciale herinnering aan bijvoorbeeld?
2: Nou, toen ik die aankondiging van jou hoorde van dat programma... denk van, hé, dat is wel een hele goede Brabantse klassieker.
0: Ja.
2: En zelf vind ik het wel een hele aparte plaat. Want om een of andere reden... ook dat stukje gitaarwerk, zeg maar, bijna als hij zingt van Als ik God was... Mm-hmm. Dan kan je dat vind ik... In mijn hoofd heeft het iets met War of the Worlds te maken en ik weet niet waarom.
0: Oké, nou ja, het kan maar in je hoofd zitten, toch?
2: Ja, precies.
0: Ja, beter dan ergens anders, want dan heb je er last van misschien. Hé, maar Leo... die ga ik zo meteen draaien, sowieso. Maar de belangrijkste vraag om in deze tijd van het jaar dan te stellen... heb je deze ook al op je stemlijstje gezet voor de Brabantse top 100?
2: Die had ik net voor mijn neus liggen bijna.
0: Kijk, dus, dit is een beetje redden in het heetst van de strijd, hè?
2: Ja.
0: Maar heel goed, dan ga jij die lekker afmaken onder het genot van KL204, want die ga ik voor je draaien. En ik heb nog een kleine verrassing voor je, want ik heb het bordspel Remember the Music hier voor mijn neus liggen. En dat is een beetje een spelletje wat een beetje een kruising is tussen... ja, Party & Co, hitster-achtig iets. Het is echt een leuk spelletje om met z'n allen te spelen... wat over muziek gaat, en in dit geval Nederlandse muziek. Dus dat is wel heel leuk, denk ik, om te spelen. En die ga ik naar je opsturen.
2: Hartstikke fijn.
0: Ja, dus die krijg je van mij. Speciaal voor de klassieker. Dat geldt voor iedereen die ik terugbel voor zijn klassieker. Dus be prepared. En mocht het zo zijn dat je een leuke in wil sturen... dan moet je zeker luisteren ook naar Wijn in de Middag door de week. En dat doe jij, Leo, dus wat dat betreft.
2: Zeker beter.
0: Ja, wij kunnen elkaar een hand geven. Nu nog even je stemlijstje afmaken. En speciaal voor jou gaan wij richting de A2. Want daar bevond Peter Koelewijn zich. Ja, op de snelweg Utrecht-Amsterdam. Dus dankjewel en het allerbeste. Ja, precies daar. Hey, dankjewel hè.
2: Hey, joh.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten. Hey,

Is dit leuk of is dit leuk? Ik vond het wel echt grappig namelijk. Het is een beetje goldbandachtig of zo. Maar het is flair en door het oog van de nacht. En misschien wel ook een plaatje wat wat extra uitleg verdient. Dus dat krijg je dan ook. Want waarschijnlijk ken je ze nog niet helemaal. Flair dus. Door het oog van de nacht. Nou, mooi, een Haags mannentrio. En ja, apart, weet je wel, aparte gasten. Als je ze zou zien, zou je zeggen, oh, dit zijn kunstenaars. En dat zijn het uiteraard ook. Maar ze zijn toch heel succesvol. Timmer al enkele jaren aan de weg. En steeds wordt dat meer, steeds meer streams ook. Miljoenen inmiddels. Staan ook op veel festivals. En dan begin je bij het grote publiek door te breken. En dat heeft een optreden op Pinkpop afgelopen weekend alleen maar onderstreept. En dit liedje wat je zojuist hoorde, en ik zeg het nogmaals, want dan is het altijd fijn bij die nieuwe liedjes om de titel ook te horen, Door het oog van de nacht, van Flair, met een E erachter. Dat is zeer aanstekelijk, wat mij betreft. Zijn we er nog niet helemaal? Nee, we zijn er sowieso nog lang niet. Want zometeen gaan we nog naar België. Gaan we even buurten bij de buren. Maar bij Nederkoen kunnen we af en toe ook gewoon lekker meezingen. En dan gaan we gewoon lekker onbeschaamd een klootzak roepen. Dat mag namelijk bij dit liedje van Bluff.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: van verdriet.
1: Het is gewoon ook een heel mooi liedje natuurlijk, maar ook even lekker schreeuwen.
0: Wat zou je doen?
1: En zo heet hij, Wat zou je doen? Van Bluff. Hey, je hoort hem hier bij Nederkoen. Goed dat je luistert richting de zaterdagavond. Want daar zijn we natuurlijk naar onderweg. En dat onbeschaamd klootzak roepen, ik vind het heerlijk. Want als je het eenmaal door hebt, dan ga je het nooit meer anders horen. Er zit namelijk een stukje in waar ik iemand, volgens mij, duidelijk nog een keer klootzak hoor roepen. Gewoon een man in het publiek. En dat hebben de mensen die de plaat uiteindelijk opnamen, hebben dat ook gehoord. Want die hebben dat gewoon versterkt. Luister maar eens mee of jij hem ook hoort in dit liedje.
0: Ik heb van al die tijd nog echt geen spijt.
1: Hoor je hem? Ja, hoor je hem of niet? Moet ik hem nog één keer laten horen? Komt hij, hè? Dan moet je even goed luisteren.
0: Ik heb van al die tijd nog echt geen spijt.
1: Daar zit hij. Ja? Oké, klootzak. Maar dat hoor je dan, dat hoor je eigenlijk niet, maar dan hoor je het wel en dan hoor je het altijd. Maar tegenwoordig, met alle technieken die er tegenwoordig zijn, kan je heel makkelijk de muziek eraf halen. En dan blijft alleen de tekst nog over. En luister heel goed mee.
0: Ik heb van al die tijd nog echt geen spijt.
1: Hoor je hem? Ja, zeker weten.
2: Buurten bij de buren.
3: Amai.
1: Ja, dat is leuk toch? En dan vind ik dan altijd leuk om dat soort dingen te ontdekken in muziek. Goed, we gaan naar een groot verzinsel. Zo mag je Van Echopoel wel noemen. Jeff en Yves van Echopoel die zijn namelijk helemaal geen broers die elkaar hebben ontmoet aan het sterfbed van hun moeder. Want dat was het verhaal, maar dat is dus helemaal niet zo. Het is een duo dat bestaat uit Thijs van Neste, een beroemde tatoeëerder, en Yves Galliard. Toch probeerden ze samen Van Echopoel als zodanig neer te zetten van die twee broers die dus elkaar pas ontmoeten aan het sterfbed van hun moeder. Een coole gast en tegelijkertijd ook een beetje een idioot. Zo wordt hij uiteindelijk neergezet. En dan heb ik het vooral over die Thijs van Neste. In elk dorpscafé hangt er wel één aan de toog. Een Echopoel. En het leidde tot een relletje, want mensen die echt zo met hun achternaam heten Van Echopoel, die vonden het maar wat vervelend dat zij, of dat hun naam eigenlijk zo aangetast werd. Het was een mega-hit in België. Het kwam op een tweede plek en iedereen deed mee. En dat is knap, want het is allemaal gerapt in een campy streekdialect. Geschreven op een zondagmiddagje met een flesje wijn erbij. En zodoende werd het dus een grote hit. Allemaal heel grappig. De mensen die echt Van Echopoel heten met een achternaam, die vonden er maar niks aan. Maar ik wil hem je laten horen. Hier bij Nederkoen gaan we even
2: buurten bij de buren.
3: Money, dat is lekker.

0: op de 7e van de 7e via Brabant Feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

Niels van Littooi, oftewel Nielson aan Beauty and the Brains. Gaat het? Nee, gaat niet over mij. Nee, dat zou een te makkelijk bruggetje zijn. Hey, we zijn bijna aan het einde van uur 1 van Nederkoen op deze mooie zaterdag. Alhoewel, het is natuurlijk de vraag waar we in gaan komen. Weersvoorspellingen en dat soort zaken. We gaan in ieder geval richting een week waar het weer wat koeler is. En dat is al heel voornaam. En daar richt ik ook een beetje mijn pijlen op. Al mag ik helemaal niet klaar in de studio met airco en dat soort dingen allemaal. Maar toch, het is elke keer wel weer een dingetje. En het gaat er ook gewoon constant over. En dan kan je zeggen, ja, dat vind ik vervelend, maar het is nogal logisch, weet je wel. Want iedereen die heeft ermee te maken. Iedereen loopt er tegenaan. Iedereen die heeft wel een oplossing of geen oplossing of whatever. Dus het gaat er ook constant over. En het is wat het is. Alleen brengt het soms ook, dat warme, klamme weer, dingen met zich mee die mensen minder aangenaam vinden. Ik moet zeggen, ik vond het vroeger echt verschrikkelijk. Maar tegenwoordig vind ik het wel iets hebben. Vind ik het een soort van spannend en vind ik het ook gewoon cool om er naar te luisteren. En dan heb ik het over de bliksem, de donder. De donder die je dan hoort terwijl je zelf veilig in je bedje ligt. Veilig onder een deken, geborgen en binnen. Het kan even doordunderen. Precies, kom je er al gewoon niet meer uit. Misschien denken jullie nou, hij heeft al gezopen. Het is zaterdag, hij heeft al gezopen. Maar we gaan wel deurdonderen, hè, meteen. En dat doen we met een band die regelmatig aangevraagd wordt ook. Nou, dus velen kunnen hun hartje ophalen. Met Normaal. En we gaan lekker deurdonderen. Zometeen nog een vol uur Nederkoen met heel veel fijns, heel veel moois. Maar dat ga je zometeen allemaal pas horen in uur 2 van Nederkoen. Eerst Normaal.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
12: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
13: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
12: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
13: Koppens biedt veel meer.
12: Kom langs in Volkel.
13: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
14: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de breuk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
23: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
22: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Nederkoen. Koen Wijn.

0: Een nieuw uur, een nieuwe energie met Abel en drie dagen zon.
1: Nederkoen. Met Koen Wijn.
0: Nou, volgens mij zitten we al op langer, toch, dan drie dagen zon. Maar goed, dat geldt terzijde. Daarvoor trouwens Monique Smit en blijf je vanavond bij mij. Maar die Abel, ik zeg die Abel. Is dat goed als je de bandnaam noemt? Dat Abel, die Abel. Het is in ieder geval grappig, want kennelijk zijn er nog steeds mensen die denken dat hij echt zo heet. Ik was vorig jaar natuurlijk nog betrokken bij de talkshow Vrijdag en toen hoorde ik Annemarie dat zeggen. Van, ik dacht echt, ja, Abel. Toen dacht ik, nou, dat weet je toch wel. Maar nee, er zijn dus kennelijk nog veel mensen, dat bevestigt hij ook, die denken dat hij Abel heet. En hij legde toen uit in het programma Vrijdag hoe het nou precies allemaal zat.
2: Nou ja, het is natuurlijk eerst, wij speelden eerst Engelstalige muziek. Toen heette het The Acting Crowd.
3: Ja.
2: Toen begon het op Nederlandstalige nummers te schrijven. Toen was dat een rare naam, The Acting Crowd. Toen dachten we, willen een korte naam die iedereen goed kan onthouden.
3: Nou, dat is gelukt.
2: Dat is gelukt met Abel. Nooit gedacht dat mensen zouden denken dat ik Abel, dat ik geen Abel zou zijn. Omdat je natuurlijk speelt voor vrienden en familie in het begin als je begint.
3: En dus, toen werd het groot.
2: Ja, en dan kun je niet meer terug.
0: Nee, dan kun je niet meer terug. En dat is ook niet gebeurd. En Abel, dat is wel leuk.
1: De Brabantse Top 100.
0: Die is natuurlijk stembaar in de Brabantse Top 100. En heb je dat al gedaan? Of niet, is de vraag. En ja, ik ga je dan toch een beetje onder druk zetten om dat te gaan doen. Als je dat nog niet gedaan hebt. En misschien krijg je er warm van. Dat kan door mij komen. Kan ook de andere dingen komen. Maar ga het even doen, joh. Want we hebben zoveel mooie muziek. En het is zo fijn om op 7 juli, de dag van de zachte G, in Gemert, hè, want daar gaan we heen, daar zijn we uitgenodigd, daar gaan we heen, een evenwichtige lijst te hebben. En hoe meer stemmen, hoe evenwichtiger die lijst is en hoe representatiever die is voor onze prachtprovincie. Dus ga eventjes naar omroepbrabant.nl/top100 en breng daar je stem uit. Doe dat. Ik zou dat echt heel tof vinden, want het is een ontzettend mooie lijst en er bestaat er echt maar één van. Je hebt natuurlijk meerdere hitlijsten die ergens wel raakvlak hebben. Maar de Brabantse Top 100, daar is er maar één van. Want dat kunnen we alleen hier doen. Uitgezonden dus op de dag van de zachte G. Mag ik daar ook nog eventjes promotie voor maken? Ach, kan mij schelen. Je hebt de radio toch nog niet uitgezet, want je hoort deze klanken. Als je nou zelf mee wil doen met die dag van de zachte G, dan laat dat ook even weten. Ga naar omroepbrabant.nl/dag van de zachte G. En dan kun je een initiatief tonen. Want vieren doen we samen. En of jij nou de vlag uithangt, een gebakje eet op die dag, samen gaat borrelen met vrienden, het maakt allemaal niet zo heel veel uit. En laat het wel even achter, want dan zien we dat het zich als een olievlek verspreidt over Brabant. Dus laat het beslist eventjes weten. En dan kunnen we dat zo uit gaan rollen. Genoeg promotie? Ja, dacht ik wel. Want we gaan nu naar eind jaren 90. Een stuk onbekender plaatje dan dat we zojuist hadden van Abel en Monique Smit. Maar voor de fijnproever misschien wel herkenbaar. Axel Lukien, een Amsterdammer, kleinkunstenaar en iemand die zich heeft laten inspireren door Bram van Meulen en Lennart Nijg. En dat hoor je ook wel terug in het volgende liedje. Het is een heel mooi liedje, het is echt een luisterliedje, het is een kleinkunstliedje en het klinkt zo.
1: Voor de beste Nederlandstalige liedjes zit je goed, want tot 6 uur is dit Nederkoen.
3: Omroep Brabant.

0: mei zitten we er wel weer lekker in, toch? Lekker zomers met Peter de Koning. En het is altijd lente. En daarvoor hadden we natuurlijk John West. Samen met, hoe heet hij nou toch ook weer? Nou ben ik zijn naam kwijt. Oh, dat is, gaat altijd op verkeerde moment. Billy Dans, juist, inderdaad. En Lassa en Poké, die deden ook nog mee met Wereldwonder. Dus dat is dan wel leuk. En we zitten helemaal in de zomerse sferen. Alhoewel Peter de Koning natuurlijk over de lente zong. En daarvoor had je Axel Lukine. En daar hadden we weer eventjes een tempoversnellingje nodig. Overigens, dat verhaal van die Peter de Koning blijft dat wel leuk vinden. Geboren in Vlaardingen, moest afstuderen aan het conservatorium in Rotterdam. En maakte een liedje voor zijn afstuderen. Dat was dit. Het is altijd lente. Hij was helemaal niet bezig met hitjes schrijven of dat soort dingen. Hij is namelijk vooral contrabassist en speelde mee met andere artiesten. Maar dit liedje bereikte de radio en werd een gigahit. Iedereen draait het. Iedereen zingt het nog steeds mee. En het is gewoon eentje waarin het collectief geheugen. De enige vraag die nooit is beantwoord is: wie is nou die tandartsassistente? Nou, en dat is leuk, want die heb ik aan de lijn. Nee, dat is helemaal niet waar. Hij heeft het nooit willen vertellen. En nog steeds geeft hij daar geen antwoord op. Dus we moeten het gewoon doen met de tandartsassistent.
1: Geleend over de grens.
0: Ja! En laten we eens gaan kijken over de grens. Een liedje dat we ook allemaal kennen. Een liedje van Wijlen Benny Nijman uit 1980. Stond 10 weken in de Nederlandse top 40. Eindigde op een 5e plek en gaat zo.
2: Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te luiden. Maar ik weet niet hoe.
0: Ja, dat liedje. Maar dat is helemaal niet van Benny Nijman. Nee, het is een bewerking van het Griekse Agapimu. Van de Italiaanse zangeres Mia Martina. En zij vertegenwoordigde Italië 2 keer op het Songfestival. In 1977 werd ze 3e met Libera. En in 1992 deed ze het een stuk beter met Rapsodia. Waar ze een 4e plaats mee behaalde. Nou, zij was van dat liedje. Overigens is haar carrière wel verschrikkelijk geëindigd eigenlijk. Heel tragisch. Ze werd dood aangetroffen. Onder mysterieuze omstandigheden in haar appartement in Cardano El Campo. Ja, waar dat ligt, I don't know, maar ik vind het wel lekker om uit te spreken. En volgens de autopsie werd haar dood veroorzaakt door een hartstilstand als gevolg van een overdosis drugs. Sommige bronnen die spreken van zelfmoord, anderen denken dat ze misschien zelfs werd vermoord. Het is volgens mij nooit helemaal opgehelderd. Maar dat liedje dus, ik weet niet hoe, hebben we
1: geleend over de grens.
0: En gaat zo.

0: zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

voortkomen in Nederkoen. Het enige programma op Omroep Brabant dat bestaat uit louter Nederlandstalige muziek. Al zit ik me natuurlijk wel af te vragen dat ik net nog iets in het Grieks heb gedaan. Maar goed, dat is dat uitstapje, geleend over de grens. Verder, inderdaad, Nederlandstalig wat de klok slaat. We gaan naar Ralf van Manen, een redelijk onbekende naam, maar wel leuk, denk ik, om eens te laten horen. Hij schrijft vooral liedjes voor anderen. Tenminste, dat heeft hij voornamelijk gedaan in het verleden. Onder meer voor LA The Voices. Taylor Dane, die kennen we ook buitenlands. Danny de Munk, Willeke Alberti, iconen in Nederland. En ook organiseerde die songwriterkampen voor nieuw talent. Maar hij maakt dus zelf ook muziek. En dit is een liedje van al een hele tijd geleden, maar wel een heel fijn en mooi liedje. En het is een luister. Liedje. Dus dat moet je dan ook maar gewoon doen. Ja, meer kan ik er niet van maken. Maar wel heel mooi. Zijn naam Ralf van Manen en levenslang. Hoor je nu hier op Omroep.

0: bij Omroep Brabant. En levenslang, altijd goed om die nog een keer te herhalen, want het is een redelijk onbekend liedje. En daarom is het fijn als je ook weet hoe en wat. Dan...
1: Wat vind jij?
2: Dat kan toch niet meer?
0: Ja. De vraag is of dit niet meer kan, omdat het een liedje is waarvan je zegt, ja, dat heeft zijn beste tijd wel gehad. Of dat het een liedje is wat in deze

tijd anno 2026 niet meer zou kunnen. Hé, en begrijp me goed, ik vind dat helemaal niet, hè. Het is gewoon een vraag die gesteld wordt. En ik vind dit juist een liedje wat moet kunnen, omdat dit leuk is, en vooral. Maar er zijn altijd mensen, er is altijd een klein groepje, die dan zeggen, ja, dat kan niet meer, dat was toen en dat moeten we niet meer doen. Maar toen is nog niet eens zo gek lang geleden. Is 18 jaar geleden. En ik kom uit bij iets, ja, waar we allemaal wel eens inlopen. En het is geen broek, nee, het is juist geen broek. Het is in de blote kont. En ik heb het natuurlijk over Mooi Wark. Want daar gaan we naartoe. Een Drentse band, opgericht in 1992. En dit liedje kwam dus uit 2008. Onwijs populair daar. Ook op andere plekken hoor, maar daar helemaal. Ja, en dan dat liedje. Dat liedje, ja, ik vind het gewoon heel erg fijn. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, want je gaat hem nu horen. Hier bij Nederkoen. MUZIEK

0: De bankzitters en Roxy Dekker. Roxy Dekker afgelopen weekend nog op Pinkpop. Vond ik niet al te best. Ik heb eventjes zitten kijken. Ja, weet je, het is ook heel wat voor zo'n jong meisje. Want dat is het. In zo'n grote, ja, ik wilde zeggen zaal. Maar het is natuurlijk een veld gewoon. Maar, nee, ik vond het niet al te best of zo. Maar ik denk dat de fans daar maling aan hebben. Want ze spreekt gewoon ook een heel ander publiek aan dan dat ik ben. Dus dat doet er totaal niet toe wat ik ervan vond. Ik vond in ieder geval huisfeestje van de bankzitters met Roxy Dekker wel heel erg leuk in Nederkoet.
1: Et maintenant, le Tour de France.
0: Ja, wat krijgen we nou, zul je denken? Dit is toch geen sportprogramma? Nee, alles behalve. Maar we gaan wel richting een liedje wat alles heeft te maken met sport, maar ook weer als metafoor voor het leven. En dan heeft het vooral te maken met fietsen. En dat fietsen, dat gaat binnenkort weer in alle hevigheid losbarsten. Ja, natuurlijk hebben we al andere koersen gehad, hè? Daar gaat het helemaal niet over. Maar 4 juli, dan start in Barcelona, de 113e editie van de Tour de France. En dat is wel echt iets waarbij heel veel wielerliefhebbers hun hartje sneller horen kloppen. En dat is omdat het de grootste wedstrijd is van het jaar. Omdat er het meeste wieleraandacht of media-aandacht voor is. Heel veel wielerprogramma's zijn er. Heel veel voorbeschouwingen, Scorito pools, dat soort dingen allemaal. En ik vind dat ook altijd een soort van het begin van de zomer. Er is meer tijd. Ik werk graag in de zomer, maar kom thuis en het eerste wat ik doe is de tv aanzetten om de finish te kijken. Want dat is meestal zo rond 5:30, 6:00. En dat heeft altijd iets moois. En de wielersport vind ik extra mooi omdat hij vol zit met verhalen. Vol zit met anekdotes. Vol zit met dingen die het leven beschouwen. En dat is zoiets moois. Het is namelijk een sport voor echte kerels. En ik weet, dan kan ik heel flauw zeggen, die voetballers liggen alleen maar op de grond en gaan zo maar door. Maar wielrennen is een sport voor echte kerels. Ze vallen en staan weer op. En ze gaan door tot aan de meet. En juist dat is het thema van dit liedje. Van J.W. Roy. Aan de meet. En die meet staat eigenlijk voor het einde van het leven. Dus dat hele leven is een metafoor voor een koers. Maar pas aan het einde sta je bij de meet. En het gaat daar pas om het resultaat van alles wat je daarvoor hebt gedaan. En daarom vind ik deze zo verschrikkelijk mooi. En misschien ken je hem nog niet, dus luister mee.

meestal met bekwame spoed. Ik heb zowat elke rit verloren. En toch denk ik ben gereed.

Ik heb niks te veel gezegd, toch? Prachtig liedje. Hey, ik ga je zo niet het weekend insturen met deze filosofie. Nee hoor, we gaan gewoon nog eventjes knallen. En dat doen we met de allerlaatste. Jazeker. Amar en sneller. Ik zeg tot volgende week, of eigenlijk tot maandag.

0: Nee. Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: pot.
0: We geven geen
1: pot.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
9: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
11: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
9: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: non-stop de lekkerste muziek.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: Op 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthouden dus.
2: Ik doe mee. Gezellig.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse top 100.
0: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een gehaaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio speelt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet...

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbui met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: De zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Let's go.
1: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
2: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
1: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
3: Radio's belt.
1: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
2: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: weekend. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Kresse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee.

0: Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.
4: Ik wil dat je blijft.

0: that it? Mm. Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
4: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse top 100.
2: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.